0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. Er is nog geen witte rook over onze begroting. Premier De Wever zat gisteravond samen met zijn topministers, maar ze gingen zonder akkoord uit elkaar. De Wever stelde een nieuw werkkader voor. Zo wou hij groen licht over op welk domein hoeveel bespaard zou worden, maar dat leverde niets op. Politiek journalist Karel Attree.
5: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
4: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Vrijdag volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag er niet meer met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. En in Spanje is Mari Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Mari Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huurprijs van haar appartement niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Mari Carmen werd 87. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maximaal tot 16 graden.
6: Music matters.

0: voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
1: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
6: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaat ook, hè? Nee. Zoals ze zeggen, hè?
7: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
9: Schat, ik zie je graag.
8: Ja, maar...
9: Maar nee, geen maar.
8: Oh.
10: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
12: Ramen, deuren, veranda's.
13: Reinhards Aluminium.
14: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.

0: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy. Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Kop
5: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
6: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
5: is wie er mag rijden. Yes, munt.
6: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
7: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
13: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico. En win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
17: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
18: Maar alleen nee, mama.
16: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
2: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
7: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

0: ze zijn met duizend. Ze doen je lachen, dansen, huilen, dromen. En je hoort ze vanaf 10 uur op Willy.
1: De Willy 1000.
0: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
1: Willy.
2: In het leven is het altijd een. En deadlines halen. En kids ophalen. En zoeken naar laadpalen.

0: No stress. Gated. KBC beweegt met je mee.
1: Voilà, hè, onze nieuwe keuken. Helemaal op maat.
2: Amai, schoon.
1: Ja, ja.
2: En dat paste binnen jullie budget?
1: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
2: Slim.
1: Prachtige keuken, hè?
2: Ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen. Eggo
4: Keukens. Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Ah, ik ben het beu!
5: Oei.
6: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
5: Je zoekt dus een eigen plek. Ver genoeg van uw ex.
6: Ja, en hoe verder hoe liever.
5: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
5: Weet je wat? Jij kunt... Imo.
8: Dat is Imo!
9: Knaldi!
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippen chipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
10: Willy.
11: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 7 uur.
13: Goedemorgen. Er is nog geen federaal begrotingsakkoord. Premier De Wever zat gisteravond opnieuw enkele uren samen met zijn topministers, maar zonder succes. De Wever stelde onder meer een nieuw werkkader voor. Zo wou hij bepalen in welke domeinen hoeveel kon bespaard worden. Maar het gaat geen millimeter vooruit, zegt politiek journalist Karel Latré.
14: Conflict op de kern was dat sommige partijen een btw-verhoging, hogere tarieven en de inkomsten daar niet willen gebruiken om ons beter nettoloon te geven, lagere belastingen op ons nettoloon. Nee, verschillende partijen willen een hogere btw vooral gebruiken om de begrotingsputten te vullen. Want gebruiken die btw daar niet voor, dan moet je misschien pijnlijkere maatregelen gaan nemen.
13: Vandaag volgen er bilaterale gesprekken tussen de premier en zijn topministers afzonderlijk. Morgen volgt er een nieuwe vergadering van het kernkabinet. Dan moeten ze beslissen of ze zullen onderhandelen tot de deadline volgende week dinsdag. 1 op de 10 fietsers zit tijdens het rijden op zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Dat blijkt uit cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Vooral jongeren zitten vaak op hun gsm, om bijvoorbeeld te navigeren of muziek te luisteren. Opvallend, 1 op de 5 jongeren kijkt onderweg op zijn telefoon tegen de verveling. Stef Willems van FIAS.
15: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
13: De politie controleert daarom vandaag en morgen extra op afleiding achter het stuur. In Luik geldt vanaf vandaag een samenscholingsverbod. Je mag dan niet met meer dan 3 mensen op straat komen. Aanleiding is het studentenprotest dat gisteren opnieuw uit de hand liep. Verschillende winkels werden vernield en bushokjes werden in brand gestoken. In totaal werden gisteren opnieuw 50 mensen opgepakt. In Spanje is Mari Carmen overleden. Dat is het symbool van de wooncrisis daar. Mari Carmen werd uit haar appartement in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Die was 3 keer zo hoog geworden. Dat leidde tot grote protesten op straat. Mari Carmen mocht na overleg opnieuw terugkeren naar huis. Maar zover kwam het niet. Ze overleed in het ziekenhuis. Ze werd 87. En opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. Gisteravond is in Gent het jaarlijkse filmfest afgetrapt. De openingsfilm was de Belgische film Coward van regisseur Lucas Dont. Meteen ook de Belgische première van de film. Die gaat over een romance tussen 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. Veel acteurs klaagden ook de besparingen in de cultuursector aan. Op de rode loper verschenen ze met een zwart accessoire. Onder meer Michael Pas, Boris van Severen en Lise Verijn. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden.

0: graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden.
1: Music Matters. Prachtige donderdag wens. Goedemorgen.
2: Thomas en Sien.
1: Ja, en dat een vlotte ochtendspits mag worden, hè. Niet te veel hinder. Als het toch vastloopt, weet dat het 8 oktober is. Een datum die geboekstaafd staat als Internationale Off-Road Day. Maak daar gebruik van. Genoeg villa-wijk tanken op de weg natuurlijk. Dus benut de bermen, stel ik voor.
3: Wie heeft die dag in het leven geroepen? Ja, super raar.
1: Het is echt voor Amerikanen, denk ik. Goed. Goedemorgen. Dit is Back.

0: speciaal om jou te plezieren, omdat ik weet dat je liefde hebt voor aparte instrumenten als daar zijn de banjo's in. Dus we horen Sex Loves van Beck. Goedemorgen, welkom iedereen. Het is donderdag 8 oktober. Volgens onze dodgy bronnen is 8 oktober een datum die blijkbaar geboekstaafd staat als International Off-Road Day. Geen idee wat we daarmee moeten eigenlijk.
1: Ik wel ondertussen. Ah, okay. Ja, ik vond het zo raar dat ik het toch even verder ben gaan opzoeken. Ja. Ik denk dat het iets zeer Amerikaans is. Want Internationale Off-Road Day, op die dag komen rijders van over de hele wereld samen om te genieten van de sensatie en de vrijheid van het off-road rijden in hun eigen terreinwagen.
0: Ja.
1: Want off-road liefhebbers verlangen niet naar de minder bewandelde paden. Nee, ze nemen ze gewoon.
0: Ja.
1: Met je eigen terreinwagen heb je toegang tot het ruigste terrein. En kan je de natuur in haar wildste omstandigheden ervaren.
0: Lekker ruig.
1: Lekker alles kapot maken. Okay.
0: Dus als iemand de behoefte voelt om door een polder te scheuren of even over de heide te dabberen, het mag blijkbaar. Geen probleem.
1: Ja. Met rode diesel ook waarschijnlijk.
0: Uiteraard, met rode diesel. Ja. Want zo krijgen we dan toch nog de begroting in orde. Zeer mooi. Verder vandaag in de kranten ook wel om bij het verkeer aan te sluiten. Opmerkelijk, heel veel fietsers en stepgebruikers zitten ook te tokkelen op de telefoon.
1: 1 op de 10.
0: Dat is veel. Ja, dat is veel. Ja. En natuurlijk, vanzelfsprekend, een afrader, zeer gevaarlijk. Ik merk het zelf ook soms wel bij mijn oudste kinderen, waar ik dan even pols van, zijn jullie bijna, omdat de patatten bijvoorbeeld op tafel staan. Onderweg krijg je dan. Dat is ook een beetje fout van mij. Dat is natuurlijk niet tokkelen op je fiets.
1: Ja, ja. Maar jij kan natuurlijk
0: door.
1: Ja.
0: Oké, papa, tot zo meteen.
1: Maar jij kan niet weten dat ze onderweg zijn, hè?
0: Nee.
1: Als jij stuurt,
0: niet reageren, maar goed. Ja.
1: In Leuven zijn ze wel heel streng daarop, de politie. Ja. En terecht. Dus daar doen we het minder, heb ik de indruk.
0: Ja. Kijk, Leuven op heel veel vlakken een voorbeeld voor ons allen. Maar daarover misschien later meer. Goedemorgen, vrienden. Hartelijk welkom. Als je zin hebt om iets te delen, dan mag altijd via de Willy app, de wilde plannen of wat weet ik veel, dingen waarin mee zit, iets wat je op je hartje rust, dat mag allemaal via de Willy app. Goedemorgen!
2: Willy. Music matters.
1: Dit is de nieuwe single van Iskander Moon, die heet Violet. Zeer goedemorgen.
0: Zijn beste tot nu toe, vind ik eerlijk gezegd. Betere werk van Iskander Moon. Bijna 10 over 7, goedemorgen.

0: Echo Beachje van Martha en de Muffins. Het is donderdag 8 oktober. International Offroad Day, daar hadden we het al kort even over. Maar ja, dat is wel grappig, want ik vind het heel fijn, want de eerste offroader heeft zich wel gemeld. Het is Dave. Dave laat weten van, nee, pas op, wij maken niets kapot. Maar wij genieten wel.
1: Ik wist niet dat er in België offroaders waren.
0: Ik ook niet. Ik vraag me ook af, waar rij je als offroader in België? Maar dus we maken niets kapot, maar we genieten wel. Dat is een beetje zoals een andere legendarische uitspraak die mij nu te binnen schiet. Die gaat als volgt. Luister, Paul. Ik ben niet verslaafd aan alcohol. Maar ik heb het wel nodig. Dat is mooi. Nu, goed, Dave, genoeg lachen. Offroad rijden begint met respect, zegt hij, voor mens, machine en natuur. Dan is het goed. Ik vind Dave ook een heel degelijke offroader naam, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is waar.
0: Het gaat weinig, volgens mij, ik bedoel, ik mag dat niet op flessen trekken, maar toch, ik heb toch het gevoel, je gaat weinig wiebes en winters tegenkomen in de offroad wereld, denk ik. Maar ik weet dat niet. Helemaal zeker.
1: Je vraagt waar je kan offroaden.
0: Ja.
1: Ik weet eigenlijk waar.
0: Is echt?
1: Stel, je moet tijdens de spits, ik zeg maar iets, van Leuven naar Zottegem rijden.
0: Ja.
1: Als je dan via Waze rijdt, dat is redelijk offroad, hoor. Dat is redelijk offroad.
0: Ja, ja, ja.
1: En je doet er uiteindelijk toch nog langer over dan als je gewoon in die file was gaan staan.
0: Maar je hebt wel genoten van machine en van natuur. Dank u wel. En van muziek ook natuurlijk, laat dat duidelijk zijn. Make it with you, dit zijn Queens of the Stone Age. Een heel goeiemorgen.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Hoera, ze zijn er weer.
4: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
3: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro. Lunch Garden.
5: Humo!
6: Daar is Humo's Rockrally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
5: Humo!
6: Fueled by Jameson.
7: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
8: Krevel. Leef beter.
9: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
10: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
10: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: Thomas en Sien.

0: President of the United States of America en Peaches.
1: Het was een nacht met veel regen en wellicht ook een dag met veel regen. Moeten we alsnog niet zoveel schrik voor hebben, want er is een ander soort van weerfenomeen.
0: Ja.
1: Waar we misschien iets benauwder voor moeten zijn.
0: Ja, toch iets meer zorgwekkend. We kunnen het er dadelijk misschien kort even over hebben.

0: Ja, ik vind al die nieuwe singles van Rolling Stones zo goed. Ook deze In The Stars. Ondertussen 7:30 geworden. Het wordt een dag met veel regen, denk ik. Maar straks spreken we Frank daarover natuurlijk. Dat is rond 7:50. Maar er is een ander fenomeen waar we misschien iets meer schrik van moeten hebben. De rentesneeuwbal.
1: Ja, de rentesneeuwbal. Ja. Want ja, die rentesneeuwbal die is zeer gevreesd. De regering moet tot een akkoord komen om de begroting te dwingen. Mijn zin is helemaal kapot. Ze moeten snel tot een begroting komen. Er is een foto vandaag in de krant van minister Vincent van Petegem die daarover het heeft. En die foto in HLN, die ontroert mij.
0: Ik snap waarom je niet uit je woorden geraakt, want je hebt niet geluisterd naar wat Petegem zei over die rentesneeuwbal, want je was afgeleid door zijn fietshelm.
1: Ah wel, dat is het. Dat is het. En dat vind ik altijd dat vind ik heel fijn, want die man voert een heel ernstig gesprek over een serieus probleem, namelijk de fameuze rentesneeuwbal. Maar die heeft ondertussen wel een fietshelm op zijn hoofd.
0: Heeft dat al vaker gedaan ook, dus niet één keer.
1: Nee, en dat is goed, want dat is als voorbeeld van de minister, een man op dat niveau, die sensibiliseert het gebruik van de fietshelm, dus daar kan je hem onmogelijk tegen zijn, en allerminst. Maar het ziet er wel, zo'n ernstige context. En dan die fietshelm. Ik weet het, ik geef me op glad ijs, maar het ziet er een beetje knullig uit. Het is een beetje alsof je iets heel ernstig aan het toelichten bent en ondertussen zo een petje draagt met twee handjes op, waarop dat je ook nog kan gaan applaudisseren eens het begrotingsakkoord rond is, bijvoorbeeld. Heb je dat niet?
0: Ik denk dat we hier met een generatieverschil zitten, want ik vind het niet knullig, ik vind het goed.
1: Ja, ik ook. Maar het neemt de serieus een beetje weg op dat moment. Maar dat ligt misschien aan mij. Hè?
0: Ik vind het eigenlijk supergoed, want het gaat niet over die fietshelm. Totaal niet.
1: Uiteraard
0: het gaat over de rentesneeuwbal.
1: Nee.
0: Maar hij brengt de fietshelm wel in beeld.
1: Ja.
0: En dat is hoe inclusie werkt.
1: Ja, nee. Voilà. Je hebt overschot aan gelijk. En om het schril contrast tussen onze leeftijden nog eens extra in de verf te zetten, stel ik voor dat we gaan voor een vredevolle Indianentans. Eventueel. In de vorm van de BNLA van Eagles of Death Metal.
0: Maar Indianen?
1: Nee, het leidt ons te ver. Maar
0: ja, heel ver.
1: Oké. Okay.

ik dus voor de fietshelm en de fietsers ben. Hè. Vooral voor de misverstanden ontstaan. Satellite of Love en Flowers voor iedereen van Lou Reed. Het is wel het moment om thermos te sturen. Als je tenminste de trotse bezitter van die felbegeerde thermos van Willy wil worden. Want dadelijk spelen we thermospel. Doorsturen maar via de Willy-app. Music.

0: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
1: Wij zijn Haihai. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
2: 15 oktober in de Cactus.
1: 16 oktober de Casino.
2: 17 oktober in Club AFF.
1: 29 oktober in het Depot.
2: En 30 oktober in het Wilde Westen.
1: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op haihai.be. Joe.
2: Bye bye.
3: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
5: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Ja, dat lukt niet.
5: Etias. Nu min 20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
7: Hallo, ik ben Angèle.
8: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
7: Bisous.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
3: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
11: Thomas en Sien.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de Silencio.
2: Dat is griezelig, hè, Sien?
3: Oh.
2: Die Bono zeker van zijn meest Nosferatu-achtige kant horen. Let's dance. Ah ja, zo een beetje zo ook. Ja. U2 en Silencio. Inderdaad, Silencio en de opperste concentratie nu wel, want het is een heel belangrijke zaak natuurlijk.
3: Ruben of Bertie wint zo meteen hopelijk een thermos. Goedemorgen, Ruben.
4: Morgen.
3: Ruben, vind je dat ook zo'n raar stukje, dat gefluister in dat nieuwe nummer van U2?
4: Ja, ik heb al een paar keer geluisterd, maar het begint zo wel een beetje... te groeien, begin het wel leuk te vinden.
3: Ja, ik vind het een heel goed nummer, maar dat gefluisterd. Maar ja, kijk. Je speelt tegen Bertie, zo meteen. Dag Bertie.
5: Goedemorgen.
3: Bertie, je was net aangekomen op je werk. Heb je daar collega's die je kunnen helpen zo meteen?
5: Ik ben voor het moment heel alleen.
2: Oké.
5: Ik ben de eerste vandaag.
2: Proficiat en op de radio ook gecommuniceerd nu, alle punten. Hopelijk nu ook nog een thermos natuurlijk, Bertie, dat valt af te wachten. Het is de kunst om ter snelste te raden welke band of artiest nog niet meteen wakker is. Als je het weet, roep je eigen naam, we stoppen de opgave. Is het juist, dan ben je de thermos. Is het verkeerd, dan is het de tegenpartij die ermee gaat lopen. Maar de troostprijs is ook fijn, namelijk een klok.
3: Bertie en Ruben, ik geef al één tip mee. Denk New Wave. Dit is de opgave.

0: Human League, Bertie.
1: Bertie. Dat was jij toch die riep, hè?
0: Ja, ik heb geroepen, maar ik weet niet of het juist gaat zijn.
1: Kan je nog eens één keer zeggen welke band of artiest je denkt gehoord te hebben?
0: Ik dacht de Human League.
2: De Human League.
1: Hele goede gok wel. Hele goede
2: gok. Ik snap waarom je het zegt. Laten we even luisteren. Is het de Human League? Bertie, ik moet je een beetje teleurstellen. Ruben, weet jij ondertussen wie het is?
3: Ik zou dan gokken op Joy Division.
2: Nee.
3: Dat is ook niet.
2: Het was, ik ga jullie verlossen, het was Gary Numan met...
0: Ja, Gary Numan.
2: Oh. Cars, natuurlijk.
1: Maar Ruben, jij krijgt die thermos, hè?
3: Ja, dat is fantastisch nieuws, want ik heb al een paar petten liggen, dus de thermos is welkom.
0: Ja, ik heb ondertussen ook al een paar petten.
1: Maar deel ze uit, Bertie, deel ze uit.
2: Vroeg of laat is er een rommel, maar...
0: Heel graag.
2: Veel plezier, heren. Bedankt om mee te spelen en een fijne dag, hè?
3: Ja, dank u wel.

0: was niet gemakkelijk. De jonge Leek was een zeer goede gok van Bertie, maar je hoorde Gary Newman. Daardoor won Ruben de thermos. Morgen nog een kans om deze week de thermos te winnen.
1: Willy, Music Matters.
2: Rustbandje. Mooi. Admiral Freebie, There's a Road. De Noorderlaan, om precies te zijn.
3: First they teach you how to walk, but you really want to run. They tell you how to swim,

Lang geleden dat ik de uitdrukking giddy up nog hoorde, maar Peter stuurde het net over het nummer van Wet Like Catch These Fists. En dit is nog Jamiroquai met Can't Heat.

0: gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen. Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagold appelen, win je thuis.
1: Peren.
0: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
1: Kom, we peren hem.
0: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
2: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
3: De mist je datjes van Connections.
4: Oh, New York, zalig, hè? Die boutiquesjes in Williamsburg.
5: Ah, miljard gemist.
6: Mis geen enkele reiservaring en boek met een travel designer van Connections.
7: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
8: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 8 uur.
10: Goedemorgen. Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar nieuw overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
11: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wil en die zich bijvoorbeeld voor een BTW-verhoging legt. Hè. En Bart De Wever die wil nu die BTW-verhoging in feite proberen doen slikken door dat te koppelen aan lastenverlaging op arbeid.
10: De Wevers en deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. Er zijn extra controles op afleiding achter het stuur. De politie zet vandaag en morgen extra agenten in. Vooral om te controleren of je je gsm gebruikt tijdens het rijden. Vooral jongeren doen dat. 1 op de 5 bijvoorbeeld, omdat ze zich vervelen tijdens het rijden, zegt Veiligheidsinstituut FIAS, Stef Willems.
12: Op dat moment heb je al minstens 1 hand niet aan het stuur. En die combinatie van het feit dat je afgeleid bent doordat je niet kijkt naar de weg en door het feit dat je moet nadenken wat er leest, ja, dan maakt dat de kans op een ongeval vele malen groter wordt dan wanneer dat je dat allemaal niet zou doen.
10: Ook 1 op de 10 fietsers gebruikt tijdens het rijden zijn gsm. Bij e-steppers is dat zelfs 1 op de 5. Ook zij riskeren boetes van 200 euro. In Ruiseleden in West-Vlaanderen is er gisteravond een kleine aardbeving gebeurd. Op een diepte van 2 à 4 kilometer en met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. In totaal kwamen er al 70 meldingen over binnen. Onder meer ook uit Meulebeke, Izegem en Ardooien. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan. Dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Het komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen, zegt consumentenexperte Safiya Yashou.
13: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
10: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. Opnieuw een prijs voor basketbalster Emma Meeseman. Ze won samen met haar Turkse club Fenerbahçe de Europese Supercup. Fenerbahçe versloeg een andere Turkse club met 71-79. Meeseman scoorde 14 punten, 8 rebounds en 7 assists. Ze kreeg daarvoor ook de beloning van beste speelster van de match. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig, maxima tot 16 graden. Music
14: matters. Welkom vrienden, welkom bij Willy.
15: Thomas en Sien.
14: Het is al 8 uur, zeg, alstublieft.
16: Ik ben een beetje in de war.
14: Hoezo?
16: Ja, er is iets gekozen. De vis van het jaar.
14: Ja.
16: Maar het is eigenlijk geen vis.
14: Oei.
16: Vind ik moeilijk.
14: Ah, het is verwarrend, snap het wel. Ik ben wel echt extreem benieuwd wat het dan wel is. Maar ik vermoed dat het dadelijk wat tekst en uitleg bij volgt. Ja.
16: Het is geen paard, dat wil ik ook niet.
14: Prima. Ik heb ook een, denk ik, sluitend plan om iets te doen aan je gsm achter het stuur.
16: Oké.
14: Echt waar. Ja. Super. Het is echt mega simpel.

0: Rocks van Primal Scream voor een sierlijk begin van de dag. Natuurlijk 7 over 8. Een heel goeiemorgen. Hartelijk welkom. Het gaat al de hele ochtend over fietshelmen en van alles en nog wat. Ook over gsm achter het stuur. Nu net nog in het nieuws.
1: Achter het stuur van je fiets vooral bedoelen ze.
0: Nu is het achter het stuur van je fiets of op de step en zo. Ja. En heel terecht. Maar zeker, ik betrap er mezelf op. Je kruipt in je wagen. Je legt die gsm daar ergens tussen. En er vroeg of laat komt er een bericht. Popt ook doorgaans op je scherm.
1: Ja.
0: Het is super moeilijk om niet eens te piepen. Betrap ik mezelf op. Ah, ja. Ik word er gelukkig door mijn kinderen op gewezen. Papa, niet kijken, hè. En dat is goed. Dat is goed. Ja. Dus dan doe je dat niet.
1: Ik leg mijn gsm altijd in de koffer. Ah, altijd.
0: Dat was exact geen wat ik wou zeggen.
1: Ah, oké. Okay. Ah,
0: leg hem in de koffer. Nee, maar dat is perfect. Ja. Dat is perfect.
1: Ik heb je thunder gesteeld.
0: Nee, helemaal niet. Dat is eigenlijk voor mij het enige wat werkt. Het in je koffer leggen. In je tas, in de koffer, einde. En als het super dringend is, dan zullen ze wel bellen.
1: Ja.
0: Nogal eenvoudig.
1: Dat doe ik ook altijd.
0: Maar goed, even tot de kern van de zaak, want er is een vis van het jaar gekozen.
1: De vis van het jaar is de zeekat. Maar het is dus eigenlijk geen vis, want de zeekat is een weekdier.
0: Ja.
1: Dan vraag ik mij af, waarom heet die wedstrijd dan niet zeedier van het jaar?
0: Ja.
1: Want de garnaal is ook al eens de vis van het jaar geworden, is ook geen vis.
0: Ik had je nog niet zo op dat spectrum echt gezien. Maar, blijkbaar
1: wel degelijk
0: is het wel heel belangrijk dat het dan correct is. Ja.
1: Omdat het met een eenvoudige ingreep op te lossen is, namelijk de wedstrijd hernoemen naar zeedier van het jaar.
0: Ja, zeevrucht is dan ook weer specifiek. Zeedier van het
1: jaar.
0: Ik vind het prima. Maar kunnen we even inzoomen op de zeekat en de mogelijkheden daarvan?
1: Waarom is de zeekat gekozen? Omdat de zeekat vooral een bijvangst is voor andere specifieke dieren die worden opgevist.
0: Ja.
1: Maar de zeekat eigenlijk ook wel een prima verorberend dier is. Of een prima dier
0: dat je als mens...
1: Ja, dat bedoel ik, ja.
0: Ja, heerlijk. Ja. Zeker met een klein beetje venkel.
1: Ja. Voilà.
0: Mondje, hopla, bom. Ja. Nee, goed. Zeedier van het jaar gaan we dan van. Dus ook plankton telt dan als we vanaf dan zeedier van het jaar.
1: Plankton, is dat geen verzamelnaam voor van alles?
0: Ja, het zijn zeedieren. Ja. Ah, ja. Strikt genomen, maar goed.
1: Ja, ik denk dat we moeten afronden, want onze kennis reikt niet verder. Billy, music that matters.
0: Ik heb het nog niet veel in de supermarkt zien liggen, eerlijk gezegd.
1: Maar plankton is echt volgens mij een verzamelnaam.
0: Ja, maar ik bedoel nu in dit geval even het

0: Ja, Sarah heeft gelijk, Sien. Tot mijn teleurstellingen, tot mijn spijt. De vis van het jaar is een zeekat, maar het is niet echt een vis. Dus eigenlijk had Sien zeedier van het jaar voorgesteld als alternatief. Maar dat is ook weer te beperkt natuurlijk, want er zijn heel veel mooie riviervisjes ook. Ja, maar ja, Sien, de paling bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets. Dus zij stelt voor waterdier van het jaar.
1: We kloppen af.
0: Het zijn ook ratten dan, hè? Maar goed. De Weerwillie. Hallo Frank. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Alles goed, Frank?
2: Ja, alles oké, hoor.
0: Ben je klaar voor het begin van de herfst?
2: Ja. Nee.
0: Nee, sfeer is wat zoeken.
2: Ik ben nooit klaar. Ja, weet je, ik vind nogthans de herfst een van de mooiste seizoenen. Maar ja, het zonneke beschijnen natuurlijk. Hè, en dan kan je echt zo genieten van die mooie herfstkleuren. Ja. Maar ja, vaak weten we natuurlijk dat dat moeilijk is. Hè, om dat heel de herfst vast te houden, dat mooie weer. Hè.
0: Ja, ja.
1: Want het is effectief gisteravond serieus beginnen regenen. Gaat dat vandaag overdag ook nog zo zijn?
2: Dat gaan hele buien zijn. Hè. Dus nu over de oostelijke deel van het land ligt die regenzone nog. Dus daar kan het nog wel enkele uren regenen. Maar uiteindelijk gaat dat wegtrekken richting Duitsland en in de plaats. Ja, dan krijgen we eigenlijk buien, Noordzeebuien, die vanaf het noordwesten ons land aandoen. Er zijn er nu al een paar gesignaleerd en die gaan zich meer en meer verspreiden over heel het land. Dus dan krijg je een beetje een mix, hè, van soms dreigende luchten, dat het even goed kan regenen. En dan alweer later schijnt de zon weer. Dus dat is een beetje het scenario, hè, voor vandaag. Wat ook opvalt zijn de temperaturen. Het is ook al een paar dagen dat ik dat aankondig, dat het effectief een pak kouder gaat zijn. Temperatuur maximaal 15, 16 graden.
0: Ja, dat is even zwennen. Dat is even zwennen vanmorgen, moest ik zeggen.
2: En er staat ook een redelijke wind ook. Hè? Dus een onaangename wind eigenlijk. Hè? Dus als je in een t-shirtje naar buiten gaat, ga je zoiets hebben van misschien toch even naar binnen en toch nog een truitje meepakken.
0: Ja, maar ook binnen zijn er soms heel onaangename winden. Hè? Frank, dus we mogen dat niet veralgemenen. Maar goed. Ja. Probeer gewoon de sfeer erin te houden, omdat het je zo herfstig klinkt, Frank.
2: Dus, ja, tuurlijk. Ik snap het volledig. Okay. Ja, ik ben volledig mee,
0: Heel voorzichtig lonken naar het weekend. Mogen dat al?
2: Ja, toch wel. Vrijdag is zo dat het effectief bewolkt gaat geraken. Dat het 's ochtends hier en daar al tot wat gedruppel kan komen. Niet veel. Het is vooral later op de dag dat het feller gaat regenen vanaf het westen bij 16 graden. Dan gaat het eventjes wat feller regenen in de nacht van vrijdag op zaterdag. Is een koufront, maar zaterdag en zondag zitten we daarachter. Dan krijg je een beetje het weerbeeld van vandaag. Met die verstande dat er toch wel wat minder buien zijn. Lange periodes met af en toe wat zon. Dus ik denk dat het nog gaat meevallen. Het wordt dus geen verregend weekend. Je zal wel eens een paraplu nodig hebben, maar dat is eigenlijk minimaal. En de temperaturen, wel, die bedragen zo 15 graden op het warmst van de dag. Dus het zou slechter kunnen.
0: Ja, dat is wel aardig voor een eerste voorzichtige herfstwandeling, Frank. Dat is mooi.
2: Voilà,
0: dankjewel.
1: Ik ging eigenlijk vragen naar die aardbeving. Ik ben dat totaal vergeten. Valt dat ook in jouw kennis, Frank? Die aardbeving die net in Ruisselede plaatsvond?
2: Ja, op zich wel natuurlijk. Hè. Het is maar meer dan dat. Feit is dat blijkbaar veel mensen het gevoeld hebben. Het was 1,9 schaal van Richter, dus dat was heel weinig natuurlijk. Dat betekent ook dat je het niet ver voelt. Hè. Dus alleen maar in de gemeentes rond Ruisselede hebben ze het effectief gevoeld. Maar het is altijd speciaal natuurlijk. Hè. Het gebeurt ook af en toe in ons land. Ik weet dat ik in mijn studententijd ook eens om 3 uur 's nachts wakker geworden ben van een aardbeving. Dus het is leuk om iets mee te maken.
0: Toen was de kast, de kleerkast met een spiegel in, echt aan het daveren.
1: Ah, ja.
0: Heel speciaal.
1: Ja. Maar ik
2: had zo van die bierglazen, dat verzamelde ik toen nog, en die waren tegen elkaar aan het botsen. Ja, dus dan hoort je recht. En het was 3 uur 's nachts, dat weet ik nog gewoon, sowieso. Ja.
1: Maar we moeten geen schrik hebben voor nog komende aardbevingen voorlopig.
2: Nee, 1,9 is minimaal, dus dat gaat geen schade met zich mee hebben. We zitten hier wel goed, wat dat betreft.
1: Oké.
0: Dankjewel, Frank. Heel graag tot morgen.
2: Ja, tot morgen zal ik het zeggen. De Weerwillie.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
1: Bel erop onze makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Prix d'ici, dat betekent bij ICI Paris Excel jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Prix d'ici deals op icparisexcel.be of bij je ICI Paris Excel. ICI Paris Excel. Love to see you
5: shine. Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
6: Kom aan, slag.
7: Nee, de frituurbrand.
5: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshitradar.
8: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
9: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
10: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
11: Maar alleen nee, mama.
9: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op tjbank.be.
13: Ramen, deuren, veranda's. Reinaars
14: Aluminium. Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
15: Thomas en Sien.

0: Geen gebrek aan akkoorden. Nee. Amai. Elton John samen met Turnstile. Of eigenlijk eerder omgekeerd. Turnstile met Elton John. Maar goed, 8:55. Tijd voor alweer een hartverscheurende keuze natuurlijk.
1: Tolleke pap.
0: Ja.
2: In de hoop dat het werkt, want er zijn wat algemene problemen hier met de apps. Maar we gaan het proberen. Ja. Polkepap, je kan stemmen via de app. Als je de app nu oproept, zie je het staan op de homepage. De vraag van vandaag is... Wie zou jou mogen reanimeren na een hartstilstand?
0: Ja.
2: Anthony Kiedis van Red Hot Chili Peppers.
0: Okay.
2: Of Eels. Het is omdat in 1958 vandaag de allereerste pacemaker werd ingebracht bij een mens.
0: Ah, oké. Okay. Dus 58 al.
2: Ja,
0: amai,
2: snel,
0: dat is straf.
2: Ja.
0: Ja.
2: Wie mag jou reanimeren na een hartstilstand? Anthony Kiedis of Eels?
0: Ah, ik snap het. Ja, goed. Anthony Kiedis tegenover Mark Everett van Eels met die lange baard en zo. Nu, ja, ik snap wel.
2: Maar doet er toch niet toe?
0: We gaan niet moeilijk doen. Nee, maar mocht ik echt ooit een hartstilstand krijgen, dan had zelfs Shane Goan van de Pogues postmortem en nog een mond-op-mond mogen geven met zijn rotte muil met één tand in. Je kan maar proberen. Je kan maar proberen. Maar, voilà. Wat kies jij? En ook zo zeggen, whisky. In je mond kotsen ook. Hè. Toch en toch proberen.
2: Oh, ik ben mij dan nu even aan het voorstellen dat Shane McGowan jouw mond-op-mond beademing aan het geven is.
0: Beeld gaat je niet meer loslaten. Nee. Goed, wie kies je?
2: Ik laat het aan de Willy over. Ja, open de app en laat weten wie jou zou mogen reanimeren. Anthony Kiedis of Eels?
1: Pollekepap.
0: Ik denk wel dat je, als je terug bijkomt en het is Shane McGowan geweest die jou erdoor heeft getrokken, zijn er nog een week zo zat als een deur ook nog. Hè?
2: Sowieso dat hij zoals doorgaf via zijn mond.
0: Dan niet alleen. De vis van het jaar. Oh,

0: Zot, pas op, dat gaat hier redelijk gelijk op.
1: Ja.
0: Als er nog een aantal mensen snel de app openen en op Eel stemmen, kan hij zelfs nog winnen.
1: Ja.
0: Dus wie zou jou mogen reanimeren na een hartstilstand, heeft natuurlijk niet per se te maken met mond-op-mond beademingen.
1: Nee, dit is waar.
0: Jij trok dat daar meteen bij, omdat je dat wel eens zou willen meemaken met Shane McGowan.
1: Ja, maar... zo heb ik het ook niet helemaal geformuleerd.
0: Ja, jawel.
1: Maar, ja... Kijk, het is, maar het is nog aan het wisselen.
0: Nee.
1: Wat?
0: Ja, ja.
1: Is dat nu door hetgeen wat jij gezegd hebt?
0: Ik denk het wel.
1: Het is plotseling. Ah, dus wacht. Dat is heel bizar. Dus je hebt een keuze tussen twee platen. Je kan natuurlijk kiezen voor de gedachte wie jou echt dan, weet ik veel, echt gaat reanimeren. Maar van zodra dat jij zegt van, ja... het is wel grappig, het is gewisseld. Ja.
0: Het is gewisseld. Het was eerst 55% van de stemmen naar Anthony Kiedis, maar nu is het totaal omgedraaid naar 56% van de stemmen voor Eels.
1: Ja, vreemd. Bollekepap. Allee, ik vind het een geweldig goed plan, hè. Daar niet van. Waar ligt dat nu aan dat veranderd is, Tien?
0: Denk aan mijn overtuigingskracht.
1: Denk het ook. Werkt bij mij ook altijd. Ah ja, nee, dat is waar, Sien. Je hebt gelijk. Sorry. 5 prachtige keuze. Rock Hard Times. Dit is hier.

toch opmerkelijk. Zodra Sien opmerkte van ja, je laten reanimeren impliceert niet per se mond op mond beademen. Dat is het moment waarop het wisselde van Anthony Kiedis naar Eels. Daarvoor was schrokken toch wat mensen af. Die baard van Mark Everett en zo. Pff, ik weet niet wat ik het zie zitten. Maar... en zo hoorden we nog eens Rock Hard Times van Eels.

0: van Porno for Pirates, 20 voor 9. Dadelijk onze goed nieuws, Winnie. Freek Braakman, heb je al iets heugelijks gespot?
1: Ja, er zijn het afgelopen jaar opvallend meer eieren verkocht.
0: Oh.
1: Dus wie weet, kan die daar wel mee aan de slag?
0: Ja.
1: Leuk ei-receptje.
0: Ja. Leuk.
1: Het kan ook even goed iets anders zijn.
0: Het gaat een leuk verhaal zijn. Ja. Op het einde is ook altijd ei-goed, al goed ook. Hè. Ja.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Wij zijn Hi-Hi.
9: En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
10: 15 oktober in de Cactus.
9: 16 oktober de Casino.
10: 17 oktober in Club AFF.
9: 29 oktober in het Depot.
10: En 30 oktober in het Wilde Westen.
9: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hi-hi.be. Joe.
10: Bye bye.
11: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens
12: Abdij. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
13: I can help.
12: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Thomas en Sien.

0: andere koek dan een aardbeving eigenlijk dit, hè? Supermassive Black Hole van Muse.
1: De Goed Nieuws Willy. Dat is Freek Braakman. Goedemorgen.
2: Een zeer goedemorgen, Sien. Thomas.
0: Hey, Freek. Goedemorgen.
1: Wil jij het ook over die aardbeving hebben vandaag? Of?
2: Ja, maar echt, jongen. Tuurlijk. Wat een evenement. Wat een gebeurtenis.
1: Ik was er niet bij, dus geen idee.
0: We waren er denk ik allemaal wel bij, maar ik heb het niet echt meegemaakt.
2: Jawel, we worden hier overspoeld op de redactie. En ik zie de nieuwsites ontploffen op de aardbeving. Ja. Die zich dus heeft... wat cijfers heeft voorgedaan te Ruiseleden. Dat is, wat is dat? West-Vlaanderen daar, hè? De Centraal-West-Vlaanderen. Ja. Rond 10 uur gisteravond, maar niet alleen Ruiseleden, ook Beulebeke en Isegem en Ardooien. Ook daar zijn meldingen van geweest. En we spreken hier over een magnitude, want ik haal er dan graag wat de feiten en de cijfers bij. Ja. Van 1,9.
0: 1,9, dat is op de schaal van onze vriend Richter?
2: Op de magnitude-schaal. Heet dat dan.
0: Dat is toch iets anders.
2: Richter was vroeger, dat is ongeveer hetzelfde, maar de magnitude 1,9, zeg je dat dan. Ja. En in juni, ter vergelijking, was er in Venezuela, waren er 2 grote aardbevingen, juni van dit jaar, met een magnitude van 7,2. Dus 1,9, 7,2, dat lijkt niet zo gek ver van elkaar. In Venezuela toen 5000 doden, alsjeblieft. Ja. Maar ik wil het toch even, misschien... voor Ruiseleden, zonder afbreuk te willen doen aan het grote verhaal dat die mensen daarover komt. Ja. Maar 7,2 verhoudt zich tot 1,9. Laat ons zeggen dat de trillingen in Ruiseleden 200.000 keer kleiner waren dan in Venezuela. Dus dat is, als dat daar een meter iets doorheen schudt, dan is dat een meter gedeeld door 200.000. En qua energie... Ja. Is dat een verschil? Was Venezuela 89 miljoen keer meer
0: met andere woorden, één stevig feestje en sportpaleis. En je doet eigenlijk al beter dan hetgeen wat er in Ruiseleden is gebeurd.
2: Het gemiddelde concert van Fateless doet eigenlijk gewoon beter. Laat ons zeggen, geen gewonden, geen schade, maar wel een goed verhaal voor van het weekend in Café de Rijsduif op de markt in Ruiseleden. Ja. Laat ons zeggen dat het een duidelijk voorbeeld is van de levenswijsheid. Geen nieuws is goed nieuws.
0: Ah, ja. Eén vilijne scheet en je hebt het equivalent na een zware, copieuze diner. Dat we het zo zeggen.
1: Maar hier kan Ruiseleden weer 3 jaar mee verder. Hè?
0: Dat wel.
2: Ja, wel, exact. Soms is het gewoon goed dat er niks gebeurd is of zoiets. Vind ik dan goed. En ik moest eraan denken, want je weet, de federale begrotingsgesprekken die lopen. Ja. Daar is een hevige deadline komende dinsdag, want dan verwacht het parlement gewoon de begroting voor het komende jaar. En ook de internationale markten verwachten dat die geld lenen aan België. Ja, ja. Er is een gigantische rente. Sneeuwbal die op ons afkomt tenderen. Je hebt dat vast ook al gelezen. Ja. Maar gisteravond zijn dus de ministers van de federale begroting uit elkaar gegaan en ze zijn het eigenlijk ook nog niet eens geraakt. Ja. Waarover ze het eens zouden willen of moeten geraken. Ik denk dat ze er ook gewoon zeggen, geen nieuws is goed nieuws, maar ik zou willen zeggen, denk daar dan toch eens over na. Nou, het is Ruiseleden, niet in Brussel.
1: Prachtig, niks aan toe te voegen.
0: Nee. Ja. Eén scheet misschien. Eén stevige scheet. Dankjewel, Freek. Heel graag tot morgen.
2: Alsjeblieft.
0: Sorry.
2: Ik ging nog zeggen. Ja? En morgen de Nobelprijs voor de Vrede. En je weet, daar kijk ik ook al ontzettend naar uit wie die gaat krijgen.
0: Oké, fantastisch.
2: Mag ik dat voor morgen?
0: Als jij hem zou mogen uitdelen, of leidt ons dat te ver? Morgen.
2: Dan gaat hij gewoon naar jullie natuurlijk.
0: Ik dacht dat je het nooit ging zeggen, Freek. Dankjewel. En heel graag tot morgen.
2: Tot morgen.
1: De Goed Nieuws, Willy.

0: heerlijke deun natuurlijk. The Bone with the Thorn in the Side van de Smiths. Maar hier begint hij mij toch een pakje te jodelen. Dat is een moeilijker register voor mezelf. En het nieuws van 9 komt eraan.
1: Interpol is terug met nieuwe muziek, maar dit is hun doorbraaksong Slow.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. In Gent start het assiseproces over kleuter Dien. Dat is het jongetje van 4 dat 4 jaar geleden dood werd teruggevonden in Zeeland. Hij werd ontvoerd en vermoord door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is nog altijd onduidelijk wat er nu precies gebeurd is, zegt gerechtsjournalist Erwin Verhoeven.
3: Pas na maanden heeft hij toegegeven dat ja, ik zat alleen met Dien in de auto. Dus de verwondingen die de wetsartsen hebben vastgesteld, ja, die moeten wel van mij komen. Het kan misschien zijn dat die jongen klappen gekregen heeft. Maar dus wat hij echt gedaan heeft, dat zegt hij eigenlijk niet meer te weten.
2: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Volgens binnenlandminister Quintin zit de extreem-linkse activistengroep Antifa achter het studentenprotest in Luik. Dat heeft hij vanochtend gezegd op een persconferentie. Scholieren zouden door hen aangezet worden tot geweld. Gisteren liep het studentenprotest volledig uit de hand. Winkels werden vernield en beroofd en bushokjes werden in brand gestoken. Quintin benadrukt dat jongeren op school horen te zitten en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Verder kondigde hij ook extra versterking aan bij de politie. Al maar meer bouwfirma's rekenen een dieseltoeslag aan, dus bovenop de verplaatsingsvergoeding. Dat schrijft HLN. Het komt natuurlijk door de hoge prijzen aan de pomp. Maar je hoeft zo'n toeslag niet per se te betalen, zegt consumentenexperte Safia Yashou.
4: Je moet op voorhand weten dat zo'n toeslag bestaat en hoe die wordt berekend. Een brandstoftoeslag kan alleen als er vooraf duidelijk is uitgelegd wanneer en hoe de prijs kan veranderen. Krijg je toch een toeslag die niet vooraf was afgesproken, betaal dan het deel van de factuur waarover geen discussie bestaat.
2: En betwist zo snel mogelijk de extra toeslag. Er zijn al meer dan 200 meldingen binnengekomen over een aardbeving in Ruisseleden. Die gebeurde gisteravond op een diepte van 2 à 4 kilometer. En met een kracht van 1,9. Dat is niet zoveel, maar de schok was wel licht voelbaar en hoorbaar. Ook in Meulebeke, Isegem en zelfs in Oost-Vlaanderen werd de aardbeving gevoeld. Premier De Wever zit vandaag apart samen met zijn topministers over de federale begroting. Hij moet 10 miljard euro besparen. Maar nieuw overleg met iedereen samen leverde gisteravond maar weinig op. Politiek journaliste Isolde van den Einde legt uit waarop het zoal vastloopt.
5: Vooruit vindt dat er nu een veel te groot deel van de koek wordt gezocht in de gezondheidszorg. Aan de andere kant heb je dan de MR die geen nieuwe taksen wil en die zich bijvoorbeeld voor een BTW-verhoging legt. Hè. En Bart De Wever die wil nu die BTW-verhoging in feite proberen doen slikken door dat te koppelen aan lastenverlaging op arbeid.
2: De Wever zijn deadline is volgende dinsdag. Morgen zit hij nog eens met alle topministers samen. Dan beslissen ze of ze verder blijven onderhandelen of niet. De dag start wisselvallig met regen. Op enkele plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af bij zo'n 15 graden. Morgen en dit weekend opnieuw wisselvallig en maxima tot 16 graden. Music matters.
6: Goedemorgen vrienden.
7: Thomas en Sien.
6: Welkom bij Willy.
7: Ik heb misschien gisteren geflaterd in ons gesprek over de alcoholpoort. Kan je nog bekijken op Instagram moest je willen. Ja. Maar ik heb een nog grotere flater gevonden en die komt niet van mij.
6: Oké, okay. Schitterend. Even checken. Ook niet van mij.
7: Nee, het komt van een influencer en ik denk dat we ons bezwaarlijk influencers kunnen.
6: Nee, dat is gelukkig niet aan de orde. Fijn, nee. Ben ik gerustgesteld. Ja. Hoi, fijn. Dan horen we het zo meteen naar Mano Negra.

0: Kelly is alvast een zeer blijde verwachting, meldt Proficiat Kelly. Ah nee, van het nieuws, sorry, excuus. Out of time, man, mano negra. Het is 6:06. Goedemorgen, hartelijk welkom. We hebben nog een uurtje samen. En nog heel wat te doen. Sien, je had nog echt fijn nieuws, hoor ik.
1: Ja, omdat ik iemand heb gevonden die een nog grotere flater heeft begaan dan ik gisteren.
0: Ja.
1: En dat stemt mij gelukkig.
0: Even kort wat jouw flater van gisteren was.
1: Ik had het nieuws over de alcoholpoort niet helemaal exact goed begrepen.
0: Geen probleem. Ik ben blij dat jij het eens bent en niet ik. Dus mooi.
1: Ja,
0: wat was het misverstand in dit geval?
1: Een Chinese influencer deed mee aan de Marathon van Berlijn.
0: Ja.
1: Poseert natuurlijk uitgebreid met de medaille van dat ze het heeft gehaald. En ze heeft haar persoonlijk record verbroken.
0: Je super aan het influencen.
1: Strava.
0: Ja.
1: En kudos en likes. En Tot aan het licht komt hoe ze die finish heeft bereikt. Want 5 van de 42 kilometer heeft ze op de fiets doorgebracht.
0: Ah ja.
1: Tijdens...
0: Daar heeft ze niet over zitten influencen dan op dat moment. Dat is een klein minder low, dat wil zeggen, laag influence momentje.
1: Dat heeft ze voor haarzelf gehouden. Ja. Maar natuurlijk, ja, die marathon wordt langs alle kanten gefilmd, gefotografeerd. Dus na een paar uur kwam al aan het licht van, hey, jij hebt daar op een fiets gezeten. En dan gaf ze toe, inderdaad.
0: Ik had
1: een moeilijk momentje en ik ging het niet halen. Dus ik dacht, ik doe even deze 5 kilometer op de fiets.
0: Ja. En dat was een andere influencer die dacht van, daar kan ik dan ook weer eens mee influencen. Met deze beelden van zij die op een fiets vloog.
1: Geen
0: 5 kilometer aan het afkappen.
1: Geen idee wie die beelden heeft gelekt, maar ongetwijfeld is er nu beef online.
0: Ja, influencers beef.
1: Niet slim, hè.
0: Zalig. Goed, zeer belangrijk.
2: Wie pakt goud?
0: Alsmaar belangrijker.
2: Willy Duizend.
1: Voorlaatste dag om de gouden platen af te vinken, want morgenavond weet je wie de nummer 1 is in de Willy 1000 en weet je dus ook welke gouden plaat wij drukken ter waarde van €3.500 en die gouden plaat gaat naar één Willy. Een Willy die tenminste 6 van de 10 gouden platen heeft kunnen afvinken vandaag of een van de andere dagen, maakt niet uit. Maar hoe vaker je het doet, hoe vaker je naam in de pot komt. De 10 gouden platen die je vandaag moet herkennen zijn deze.

0: de hoge regionen. Mooie, mooie songs allemaal. Zo gaat dat in de Willy Duizend. Een klein overzicht in willekeurige volgorde. Wat hebben we gehoord in de gouden mix van vandaag?
1: Arctic Monkeys met I Bet You Look Good on the Dance Floor.
0: Dire Straits met Brothers in Arms.
1: The Killers met Somebody Told Me.
0: Lithium van Nirvana.
1: Iggy Pop en The Passenger.
0: Born Sleepy van Underworld.
1: Funeral Dress met Party On.
0: Portishead met Glory Box.
1: Gorky en Ooit Was Ik Een Soldaat.
0: En Joy Division met het prachtige Transmission.
1: Er zijn wat problemen met de app. Normaal gezien komen de gouden platen niet in het gedrang. Dus geen paniek. Komt goed vanaf 10 uur.
2: Wie pakt goud?

0: Listomania van Phoenix. Onze chef muziek is erbij gekomen. Dat is Kevin. En dat is goed, want dan brengt hij... Het is donderdag. Dan brengt hij ons...
1: Willy.
2: Duet op donderdag.
0: Welkom, Kevin. Wat heb je voor ons bij vandaag?
3: Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen, Sien.
4: Goedemorgen. Goedemorgen.
3: Ja, vorige week gingen we bijna 60 jaar terug in de tijd met Serge Gainsbourg en Brigitte Bardot. Ik dacht, ik kan nu een keer iets zoeken dat wat dichter bij ons ligt. We gaan 5 jaar terug in de tijd, maar 2021. We hebben dat in de tijd wel gedraaid, dit singeltje op Willy. Dus misschien een minder bekende groep. Maar de man die meedoet op het duet, ja, dat is een legende. Dat is een wereldster. En ik heb een fragmentje geknipt dat je hem in het begin even hoort zingen. Ik ben benieuwd of je kan raden wie het is. Ik denk het wel.
4: Ja, tuurlijk.
0: Ja, dus wel een zeer herkenbaar stemgeluid. Ja, hier is al weg. Maar ik hoorde, net als Sien, denk ik, Robert Smith.
3: Inderdaad, het hele herkenbare stemgeluid van Robert Smith. Hier in een duet met een Schotse groep Churches.
0: Fantastische band
3: ja,
0: ook. Hè,
3: en Churches, dat schrijf je de U met een V om het ingewikkeld te maken.
0: Ja, het ziet er grafisch ook mooi uit.
3: Ja, het is makkelijker te googlen. Dat is de reden dat ze dat gedaan hebben.
0: Ah ja, inderdaad. Maar anders krijg je wel wat.
3: Maar je zegt dus wel Churches, dat is de naam. Dus ja, een trio uit Schotland, in 2011 opgericht. Een zangeres, Lauren Maybury, en twee muzikanten, een zekere Ian Cook en Martin Doherty. Ja, die maken zo wat... Als je hoort van die alternatieve synpop, dat zo net na de Zero's wel populair was. Je kan ze misschien kennen van dit hitje, The Mother We Share uit 2013.

0: 2000 en hoeveel was het?
1: Dat is 2013.
0: Amai.
1: Dus 2 jaar na hun oprichting hadden ze deze hit. Veel getoerd, ook in België op de festivals gestaan.
2: Mijn generatiegenoten gaan dit zeker allemaal kennen. Dat is,
1: ik vind het fijn dat ik eens generatiegenoten aanspreek zien.
2: Absoluut wel, zeker. Ja.
1: Ja, en ze waren bezig aan hun 4e album. En vooral Martin Doherty was een grote fan van The Cure. En hij dacht, oh, dat zou toch een droom zijn moest Robert Smith eens mee kunnen doen op nummer van ons. En via via hadden ze een gezamenlijke kennis gevonden. En die zei van, ja, oké, ik zal al een keer iets laten vallen. En hier is het mailadres van Robert. Dus Martin met trillende hand een mailtje gestuurd. Beste meneer Smith, zou je het zien zitten om een keer iets met ons op te nemen? En Robert antwoordde heel snel al en met een kurkdroog mailtje bestaande uit 1 zin, zijnde: I heard you were looking for me, what do you want?
3: Oh, dat is alvast de
1: mail van Robert Smith.
2: Okay. Ik denk, hè, omdat Robert Smith zo groot is, dat de meeste beginnende of kleinere bands denken van ja, we gaan dat niet proberen, want dat is toch onmogelijk. En dat hij daarom net niet zoveel van die mails krijgt.
1: Het zou
2: ik denk dat echt.
1: Het zou kunnen. What do you want? Dus Martin antwoordde, goh, ik zou graag hebben dat je een duetje of iets meezingt op een plaat van ons. Had een paar demo's meegestuurd van kijk maar eens of er iets tussen zit. En toen werd het stil.
3: Een week niks.
1: Ja. 2 weken niks. 3 weken niks. En Martin en de rest van de groep dacht, misschien vond hij er niks aan van die liedjes die we hebben opgestuurd. En dan opeens, 4 weken later, op Halloween.
3: Ja, wat een prachtige feestdag van Robert Smith.
1: Voor de vleermuizen onder ons, op Halloween, stuurt Robert Smith terug van, kijk, jongens en dames, ik heb meegezongen. Hier is mijn vocalen op het nummer How Not to Drown.
3: Dus het was echt al een track gestuurd en zing het
1: in. Demo. En Robert zegt van, kijk, hier zijn mijn vocalen. Ik heb ze ingezongen. En ik heb tegelijkertijd ook nog even de bas opnieuw ingespeeld en wat gitaareffecten toegevoegd.
2: Op.
1: Ja, wauw. Zo simpel kan het dus.
3: Ja, dan heb je de loterij gewonnen als band. Hè. Dan denk je echt van, dit is
1: precies
3: bingo.
1: En we zullen straks het nummer horen. Ik vind het wel een mooie mix tussen het donkere, melancholische van Robert Smith en dan toch die synthpop van Churches. En we hebben toen in de tijd op Willy wel gedraaid en heeft in 2022 ook de NME Award for Best Song by a UK Artist gewonnen.
2: Wow. En weet je of ze elkaar dan ooit in het echt hebben ontmoet?
1: Ja, ze hebben het toen gebracht, de NME Award. Ja. En later doet Churches een grote show in Londen, ik denk Brixton Academy, is Robert ook nog eens mee op het podium gekomen. En daar hebben ze ook nog Just Like Heaven met hem gespeeld. Dus,
3: Amai, maar het is toch wel bewijs dat die gast is overgepassioneerd bezig. Ja. Hè? Want die kan het dan niet laten van, die baslijn kan nog anders dan beter. En is
1: nu,
3: mega
1: hij doet het wel vaker. Robert Smith, ik heb eens opgezocht van, heeft hij nog andere duetten? Hij zingt onder andere mee met The Gorillaz, heeft hij een track gemaakt. Met Blink-182 heeft hij eens meegedaan. Olivia Rodrigo, dus hij is nog wel mee. Andersom is het niet het geval. Op platen van The Cure nooit een duet gedaan. Het is altijd Robert Smith.
3: Ja, maar hij heeft graag controle, denk ik. Hè?
1: Ja, zelfs dat is ook over rente. Dat is
3: en ook omgekeerd zelfs graag waar hij een duet op zingt dan wel. Dan gaat hij toch de baslijn
1: dus
3: opnieuw doen.
1: Niet is Kylie Minogue of zo gevraagd bij The Cure. Of zo. Nee, The Cure is Robert Smith. Dus, maar kijk, net zoals Elton John en Turnstile, denk dat Robert graag nog met de jeugd, met de generatie van Scene.
3: Ja, natuurlijk. Het is duidelijk. Punt is gemaakt. Voilà. Goed, tot volgende week.
1: Nee. Graag gedaan.
3: We gaan luisteren naar How Not to Drown van Churches. Samen met Robert Smith van The Cure. Tot volgende week.
1: Yo.
3: Dank je, Kevin.
2: Willy. Duet op donderdag.

0: Het duet op donderdag. Churches, Schotse band samen met Robert Smith, How Not to Drown. Zometeen muzieknieuws na de belofte Noonzy en Scooter.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot 3000 euro korting en gratis plaatsing.
7: Ego Keukens.
6: Open deze zondag.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
10: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
11: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
12: Van plastic, metaal of drankkarton?
11: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
13: Thomas en Sien.

0: Onze belofte van de maand, oktober, Noonzy. Live aan het werk te zien op 28 oktober, woensdag 28 oktober. Gratis in de Charlatan. Noonzy. Het is 9:30.
1: Dit is het muzieknieuws
0: van donderdag 8 oktober met Sien.

0: toch redelijk onverwacht. Aerosmith heeft 2 comebackconcerten aangekondigd in Los Angeles. 3 jaar geleden nog zei Steven Tyler van het is gedaan. Mijn stemblessure, keelblessure is te groot. Het lukt me niet meer om te zingen. Maar blijkbaar nu dus toch weer wel. Het zijn wel slechts 2 concerten en dus ook enkel in LA. En ook wel met heel, heel, heel veel gastartiesten. Run DMC komt meedoen, The Black Crowes, Billy Idol, Slash, Tom Morello, Hart, kan dat?
1: Ja, Hart.
0: Ja, ja, die komen ook meedoen. Ja. Dus ik denk dat Steven Tyler zelf niet zo heel, misschien niet zo heel veel gaat zingen.
1: Het gaat gezellig zijn. Ja. En je gaat hem nog eens kunnen horen zingen. Zij het niet een volledige show aan één stuk door. Dus goed opgelost zo. Fijne avond, zeker.
0: 29 oktober en 1 november is dat. Grappig nieuwtje wel over Jimmy Eat World. Een echte jaren 2000 band, denk ik, dat we hen kunnen noemen. Ze komen uit Arizona en daar zijn ze nog steeds heel groot. En die thuisstad heeft nu besloten hen te eren via een hele speciale manier. Ze werken samen met de plaatselijke bibliotheek. Want die bibliotheek heeft het ook moeilijk om genoeg mensen naar zich te trekken, om genoeg lezers aan te trekken. En nu kan je dus de echte Jimmy Eat World bibliotheekkaart krijgen. Je kan je eigen kaart gewoon ook inruilen, gratis, voor een Jimmy Eat World kaart.
1: Ja. Met extra voordelen of gewoon echt om mee uit te pakken?
0: Het is ook echt gewoon om dan je boeken te kunnen gaan scannen. Ja. Maar Jimmy Eat World, dus de bandleden, dan hebben dan wel ook boekentips en zo. En ik denk dat het eerder een soort van marketingactie is om extra mensen naar de bibliotheek te trekken. Ik denk eerlijk gezegd dat dat hier ook zou werken.
1: Dat zou echt werken.
0: Dat is een heel goed idee.
1: Ja, we gaan dat doorgeven. Ja.

0: afgelopen Pukkelpop was Royal Blood daar nog te gast.
1: Ja, ik heb
0: als
1: gezien.
0: Verrassing, hè?
1: De... Ja, ja, ja, dat was ja. op de valreep nog toegevoegd aan een lege plek op de affiche.
0: Ze hebben daar toen ook aangekondigd dat ze een nieuw album gaan uitbrengen. Op 13 november komt dat album uit, heet Dead Company. En een eerste single uit dat album is nu ook gelost en die single heet ook Dead Company.
1: Dat is overzichtelijk.
0: Ja, kunnen we nu naar luisteren. Het is redelijk hard, vind ik, maar ja, het is Royal Blood ook. Dus ja, als de Willys willen laten weten wat ze ervan vinden, mag dat zeker via de Willy-app. Maar ja, hoe Royal Blood kan je klinken?
1: Ja, wat had ik gedacht van Royal Blood?

Ja, my toppertje. Top, top, top schijf. Rockemaar, tinnitus, all night long en all day long. Yes, goed nummer, we zijn weer wakker. Voilà, en ze gaan ze maar door. Goed onthaald, zou ik durven stellen, die nieuwe van Royal Blood. Goed, we hebben nog een laatste plaat nodig, maar daarover straks meer. Misschien eerst nog even op adem komen met Moloko. Dit is

0: Time is now van Moloko. Het is nu tijd om een suggestie voor een laatste plaat door te sturen. Het thema is school deze week, omdat het natuurlijk maandag de dag van de leraar was. Maar gedurende de hele week zijn er ook al helaas van die heel zware schoolprotesten. Dus ja, wij geven wat tegengas met goede muziek. Welke plaat wil jij horen in het thema school? Laat het nu weten via de app.
1: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Yo, ik ben Adil Alerbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
3: Patsers for life!
2: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
5: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
6: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Humo!
8: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
7: Humo!
8: Fueled by Jameson.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
10: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op Xerius.be.
11: Achter jou staat Xerius.
12: Thomas en Sien.

0: Sensation van INXS 5 voor 10.
1: Zometeen gaan we verder met de Willy 1000. Annelies, die gaat dat doen om 10 uur. Dag Annelies.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annelies.
2: Het is al de voorlaatste dag.
0: Ja.
2: Dat lijkt wel erg.
0: Je moet er alles uithalen, Annelies.
2: Ja, elk nummer is een cadeautje.
0: Nu
2: mag
0: je, niet meer sparen. Oké. Ja. Goed.
1: Je kan vanaf 10 uur dus ook opnieuw die 10 gouden platen afvinken om dan kans te maken op die gouden plaat. Morgenavond eerst hebben wij nog een laatste plaat in het thema school. Tommy, die had een zeer goed idee.
0: En niet alleen Tommy, eigenlijk.
1: I predict a riot, met alles wat er op dit moment aan de hand is. Qua schoolprotesten, ja, kan het wel tellen, dit nummer.
0: Ja, het begint ook met de gezegende woorden. What did you learn at school? I learned nothing. Als ik me niet vergis, of toch ergens.
1: Een ander nummer, denk ik.
0: Is dat echt?
1: Kaiser Chiefs. Maar of een
0: riot. Dat is waar, dat de kids. Yeah.

0: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag.

0: Zeeland. Hij werd ontvoerd en gedood door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dean. Zij hoopt antwoorden te krijgen, zegt haar advocaat Jeffrey Massa.
1: Het is pijnlijk, hè? Je kijkt dan naar uit met angst en met zenuwen. Maar ja, dat is ook normaal. Hè? Voor haar zijn dat belangrijke dagen. Ze wil weten wat er met haar kind gebeurd is. En we weten het nog niet.
0: Dave de Kok riskeert 30 jaar cel. Ook zijn ex-vriendin Romy staat terecht. Zij riskeert tot 20 jaar cel. Vandaag wordt onder meer de akte van inbeschuldigingsstelling voorgelezen. Die telt zo'n 140 pagina's. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Mazon.
2: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
0: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. En op het tennistoernooi in Peking staat Elise Mertens in de halve finale van het dubbelspel. Samen met haar Russische dubbelpartner won ze makkelijk van een Nederlands-Australisch duo met 6-2 en 6-1. In het enkelspel staat Mertens in de kwartfinales. Ze stunte gisteren tegen de Amerikaanse Coco Gauff, de nummer 9 van de wereld. Zonnige perioden en buien wisselen af. Maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt dan naar zo'n 17 graden. Music matters.
3: De Willy 1000. Annelies Orie.
4: Nog minder dan 200 nummers te gaan en Smashing Pumpkins trappen af.

182, de laatste voorlaatste van Billy Corgan en Co. Ik zei het daarnet al bij Thomas en Sien. Vanaf nu is elk nummer zoals een gerecht van een sterrenchef waar je met al je zintuigen van moet genieten. Zo ook van nummer 181. Want daar staat Tool. En zo wordt het een donderdagochtend om u tegen te zeggen. Dit is Sober.

0: De collega's van Diego hebben het moeten ontgelden. Hij zegt ja, als je doel draait, dan gaat het volume op 25 of zo. 181. Er zijn weer 10 nummers geweest. Gisteren heeft Wim eracht gedraaid en ik nog 2, dus...
1: De Willy 1000. Overzicht.

0: gelukkig wel nog twee keer langs. Sober staat op 181. We gaan dan naar nummer 180. En daar staat een liedje dat geschreven is door Noel Gallagher. En dat is eigenlijk een beetje een reactie op al die ongelukkige grunge-bands in de jaren 90. Nirvana zong op dat moment bijvoorbeeld I Hate Myself and Want to Die. En Oasis had zoiets van, ja mannetjes, jullie beleven onze droom. Jullie zijn de rocksterren die wij willen zijn. Wat is er mis met jullie? En zo kwamen ze bij Live Forever. Dit is...
1: De Willy Duizend.

0: zijn nog 2 dagen om mee te spelen voor die gouden plaat van de nummer 1. En ik verklap nu al, voor 11 uur draai ik zo'n gouden nummer dat je moet aanvinken in de app om kans te maken. Maar dat is voor straks. Nu is het aan Guns N' Roses.
1: Wij zijn tevreden over uw werk.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Hallo, ik ben Angèle.
4: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
3: Bisous.
2: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
5: Oh, was dat?
2: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
5: Ik was nog niet klaar!
2: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
6: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
7: Van plastic, metaal of drankkarton.
6: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
11: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance, waar?
10: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
11: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
10: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
11: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
12: Mannekes!
13: Bompie!
12: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
13: Wat blief!
12: Bij Gamma krijgen we
13: 25% korting op alle verf?
12: Oh, je weet het al.
13: Ja, ja!
12: Oh, en wat gaan we doen dan?
13: Schilderen natuurlijk!
12: Oh ja, wij zijn niet zot, hè? Nee, nee, zeker niet.
14: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert!
15: Proximus presenteert.
16: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
17: Ja.
16: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
17: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
16: Nee, dat is louche.
15: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
18: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt. Op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
19: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
20: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
21: IKEA.
20: Voorwaarden op IKEA.be.
22: Ramen, deuren, veranda's.
23: Reinaars Aluminium.
24: Ontdek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op Reinaars.be.
25: De Willy Duizend.
26: Duizend.
25: Annelies Orrie. Onder 79.

179 is voor Guns N' Roses en You Could Be Mine. Toch heel even zeggen, het leven rockt vandaag niet voor iedereen die naar Willy probeert te luisteren. Er zijn in heel Vlaanderen technische issues bij meerdere zenders, maar live kijken, dat lukt dus wel. Als je niks van de Willy 1000 wil missen, kijk live in de app, op de site of via VTM Go. En nu nemen we afscheid van Placebo in de Willy 1000. Niet met Song to Say Goodbye, wel met Nancy Boy op nummer 178.

weken naar de Willy 1000 geluisterd. Nick die laat weten dat hij op dit moment met zijn collega's op een werf staat. Ze zijn elektriciteit aan het leggen en volle bak naar de lijst aan het luisteren. Ik ben toevallig eens gaan kijken naar het stemlijstje van Nick. En ik ga het nummer draaien dat hij op nummer 7 gezet had. Dat is er eentje dat hij met al die fijne collega's keiluid kan meebrullen. Op 176. Spring and self-esteem.

0: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
1: wat... Ah, schat, kijk, het is nog de lucht. Oei, oei. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
1: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
4: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
5: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
4: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
5: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
4: Ramen, deuren, veranda's?
6: Reinaars Aluminium.
5: Vind je vakman op reinaars.be.
7: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
13: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
12: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
14: Oh nee!
13: Oei, wat is er?
14: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
13: Oei.
14: Ja, wat nu?
13: Ik bel direct de makelaar.
12: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
15: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram, 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Relaxed.
18: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: De Mystery Dutchess van Connections.
21: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
22: Tjoe, dat heb ik gemist.
23: Dus geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
24: I beg your pardon.
25: Samen aan tafel.
26: Dat wordt weer smullen bij de lunch garden.
25: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
26: I love the witloof van de lunch garden.
27: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
28: Krevel. Leef beter.
29: Music Matters.
30: De Willy Duizend.
31: 175.

0: Dank u om Deus en Roses op 175 te stemmen. En ik lees in de app dat jij ook vandaag weer heel erg bezig bent met dit vraagstuk.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: Ik snap het. En als de techniek dan nog niet helemaal mee wil en niet iedereen ons perfect kan beluisteren, dat is heel veel stress zo op een donderdagochtend. Maar er is goed nieuws. Net voor het eerste gouden nummer van de dag lijkt alles opgelost te zijn. Dat gouden nummer, dat moet je aanvinken in onze Willy-app om kans te maken op die gouden plaat. Als je wil weten hoe die gouden plaat er precies uitziet, check onze socials. Dat ding, dat is ook zo'n 3500 euro waard. Dat zijn heel veel concertkaartjes, vinylplaten of een hele installatie plus platen en concertkaartjes, wat jij wil. Om er zeker van te zijn dat je nu helemaal mee bent, dit is het eerste gouden nummer van de dag. Op 174, de voorlaatste van de killers in de lijst.

Somebody Told Me van The Killers. Ik hoop dat je hem hebt aangevinkt in de app. Intussen krijg ik hier een mooi berichtje binnen van Steve uit Temse. Hij stuurt... Hey Annelies, ik doe vandaag aan gemeenschapswerk. Ik laat mijn buren ondertussen ook meegenieten van de Willy 1000. Het staat hier keiluid. Zou ik nu geen subsidies kunnen krijgen? Want ik verspreid cultuur. Ik zou het eens proberen. Steve, dien maar een dossier in. Ik ga naar de laatste voor het nieuws van 11 uur. Daar staat een band waarop gestemd wordt met de boodschap meer vrouwen in de Willy 1000. En ze hebben ook een baslijn om u tegen te zeggen op 173. The Breeders en Cannonball. Willy.

0: Ga ik straks nog een koud nummer, dat kan ook, een gouden nummer draaien tussen 11 en 12.
1: Zometeen in de Willy 1000.
2: Irene, Irene, niemand heeft ooit zo mooi nee tegen mij gezegd.
0: Nou, persoonlijk vind ik Frank van der Linden wel een gouden mens, maar jij neemt er wel afscheid van zometeen. Ik zei eerder deze week of zo, The Neon Judgment staat maar één keer in de lijst. Ja, dat is dus niet waar. Er kwam toen ongelooflijk veel reactie op. Dat kan toch niet? Dat kan niet dat TV Tree er niet in staat. Nee, dat kan niet. Ik draai hem straks. En

0: de BeCharge giftcard.
1: Al uw favoriete merken in één kaart.
0: Afspraak op becharge.be.
2: Ze zijn met duizend. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
3: De Willy 1000.
2: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
3: Willy.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, één keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
7: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.

0: Dit jaar ging het om meer dan 2000 mensen, een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op 2 na meest voorkomende verslaving in ons land, na cannabis en alcohol. Het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
1: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
0: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. In Aalst is een fietser in levensgevaar nadat ze werd aangereden door een lijnbus. Ze is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde gisteravond al, maar raakt nu pas bekend. Het is niet duidelijk hoe het ongeval is gebeurd. Politie en parket onderzoeken dat nog. In Spanje roepen de vakbonden op tot een nationale staking op 11 november. Aanleiding is de wooncrisis, waarvoor mensen al dagen op straat komen. Ze zijn het niet eens met de hoge huurprijzen en het tekort aan woningen. Spaans premier Pedro Sanchez kondigde intussen al vervroegde verkiezingen aan op 29 november. Zonnige perioden en buien wisselen af, maxima vanmiddag tot 15 graden. Morgen en dit weekend wisselvallig. De temperatuur stijgt naar zo'n 17 graden. Music matters.
2: De Willy 1000. Annelies Orrie.
3: Na het nieuws doen we gewoon voort met die maatschappijkritiek van Sinds.

172, de band die Marcel van Tilt ooit liet geloven. Hey, wat zij kunnen, dat kan ik ook. Na een concert van Suzy en de Banshees in de AB in Brussel besloot hij... Ik ga Arbeid Adelt beginnen. Alleen daarom al verdienen die voor mij een plek in de Willy Duizend. Je hoorde Israël. Als je nu pas inpikt in de Willy Duizend, we zijn hier razendsnel aan het aftellen. Morgenavond kom je te weten wat er op nummer 1 staat. Ik zou echt al je plannen cancelen de komende 2 dagen. Of zorgen dat je overal en altijd kunt luisteren. Dit is David Bowie op 171.

0: Rebel Rebel, hiermee nam Bowie afscheid van zijn alter ego Ziggy Stardust. En nog een wistje datje, die fantastische gitaarriff, die heeft Bowie zelf ingespeeld omdat zijn vaste gitarist het afgetrapt was. Er zijn weer 10 nummers door je boksen geknald.
1: De Willy Duizend.
2: Overzicht.

de dag tegen Placebo. De hoogste van hem is Nancy Boy op 178. Atomic. En ook Blondie, die mag naar huis gaan op 177, haar derde notering in de lijst, Atomic. Atomic.

David Bowie staat 12 keer in de lijst. We hebben hem 10 keer gehoord. Rebel Rebel was dus die 10e op 171. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind donderdag wel zo'n beetje een speciale dag. Je bent al een beetje moe van de werkweek. Je hebt al zin in het weekend, maar toch, er is nog wel anderhalve dag werken te gaan. Mogelijks heb je nood aan wat extra energie, beetje extra adrenaline. En ik weet toevallig een band die dat kan leveren. Het is de laatste keer dat ze voorbij komen in de Willy 1000 op nummer 170. Limp Bizkit.

0: So come and get it.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam. Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Proximus presenteert.
3: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
4: Ja.
3: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
4: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
3: Nee, dat is louche.
2: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
5: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen, betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
8: It's a Sunweb holiday.
7: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
9: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op €1000.
10: €1000? Ja, dan heb je de chance weg.
9: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
10: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
9: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
10: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
11: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
12: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
13: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
12: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
14: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Wel, je hebt geen gaatjes.
17: Maar?
16: Nee, geen maar.
17: Alsjeblieft.
16: Waarblieft?
14: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Dit is de Willy 1000.

De mens in de lijst op 169, Irene. En terwijl wij allemaal zo aan het genieten zijn, hoop ik wel dat je nog aandachtig aan het luisteren bent. Want je weet maar nooit wanneer er zo'n gouden nummer langskomt. Dat kan nu zijn, dat kan binnen 5 minuten, binnen een half uur. Ik zeg alleen maar focus houden. En terwijl jij je gaat concentreren, ga ik door naar nummer 168, Hole met Violet.

die heeft weer een gouden nummer aangevinkt vanuit zijn rupskraam. Qua originele locatie om te luisteren, kan dat tellen? Karel die denkt dan weer vooral terug aan Iggy Pop op Rock Torhout ergens in de jaren 80. Tom uit Antwerpen die stemde op The Passenger met de boodschap: blijft de godfather of punk. En ook Gert uit Laakdal zorgde ermee voor dat The Passenger op 167 staat. Net zoals de zanger is ook dit nummer niet kapot te krijgen. En dan zijn we toe aan de 11e keer Nirvana in de lijst. Met een riff die ze een beetje gepikt hebben van Killing Joke. Er is nog wel wat om te doen geweest. 176 is voor Nirvana en Come As You Are.

0: Dag Pascal, met Annelies van Willy.
1: Non, dit jus, hoe
0: goed, goed, met jou?
1: Vrij goed, ben blij dat je belt.
0: Ben je naar de Willy 1000 aan het luisteren?
1: Momenteel niet, want ik zit juist aan het werk, maar ik luister bijna altijd, ook op de baan ben.
0: Had jij ergens een paar dagen geleden gehoord dat ik zei de Nee in Judgment staat maar één keer in de lijst?
1: Ja, dat was. Ik heb er wel voor gestemd.
0: Ja, klopt. Ik weet het. Maar ik had gezegd, ja, die staan er maar één keer in. Er zat ergens een foutje in onze telling. En dat is natuurlijk niet waar, hè, want wat is jouw nummer één? Wat moet er nog komen?
1: Oei, jee, jee. Maar jongens, zijn er zodanig vele. TV3, dat heb ik zeker niet... Wacht, hè.
0: Jawel. Jij hebt TV3 net op nummer één gezet.
1: Ah ja, juist. Maar ja, ben blij. Want zijn er zodanig vele goede nummers? Ja.
0: Maar ik was aan het twijfelen.
1: Dat is best een dansbare nummer, hè.
0: Maar jij bent niet aan het luisteren, Pascal. Kunnen we daar iets aan doen?
1: Ik kan wel eventueel luisteren. Ik kan naar mijn wagen gaan en luisteren.
0: Pascal, ik ga jouw nummer 1 zo meteen draaien. Ik hoop dat je daar heel blij mee bent.
1: Ik ben super blij. Ik ga direct gaan luisteren. Dat leuk is. Yo.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkensgehakt.
3: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
6: Dag gelukkig, dag gelukkig, dag gelukkig.
5: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
6: Ja, dat lukt niet.
5: Eetjas. Nu min 20% op de Eetjas autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op eetjas.be. Bij Cipari XL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Armani Cipazione 30 ml voor maar €50. Dat zijn de Prix d'ici deals. Op icipariXL.be of bij je Cipari XL.
7: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
8: Van plastic, metaal of drankkarton?
7: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Ik ben het beu!
11: Oei.
10: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
11: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
10: Ja, en hoe verder liever?
11: Ver genoeg, maar niet te ver.
10: Ah ja, voor de kinderen.
11: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
12: Dat is Imo!
13: De Willy 1000. Annelies Orrie. 165.

Intussen laat ook de roadie van de Neon Judgments van zich horen. Hij heeft er 30 jaar mee getoerd. Ola, dat is wel heel vaak TV-treated horen. Maar gelukkig is het een bangelijk goed nummer, zoals Kurt ook stuurt. Maar het volgende nummer hebben volgens mij veel wheelies, een haat-liefdeverhouding. Maar ik denk dat Christophe, die er ook op stemde, het perfect verwoordt. Hij zegt, ik heb dit echt miljoenen keren gehoord op de radio, toen was ik het kotsbeu. Maar als ik het nu nog eens hoor passeren in een lijst, ben ik toch altijd blij. Dit is de laatste van R.E.M. in de Willy 1000 op 164, Losing My Religion. Oh.

Frankie die stuurt. Ik heb dinsdag Peter Buck nog aan het werk gezien met zijn andere band Drink the Sea in de casino in Sint-Niklaas. En wel, het is dus die Peter Buck die deze riff geschreven heeft terwijl hij mandoline leerde spelen. En na het afscheid van R.E.M. doen we ineens ook het afscheid van deze band. Ik vind dat eigenlijk veel te vroeg. Ze stonden ook maar 2 keer in de lijst. Dat is toch niet zoveel, hè, voor de White Stripes? Maar heel blij dat jij toch aan dit anthem hebt gedacht. 163 is voor de White Stripes en Seven Nation Army.

0: Qua duet op donderdag kan dit wel tellen. Queen en David Bowie, Under Pressure, heb jij op 162 gestemd. Ik stel voor dat je die boterhammendoos al maar eens openklapt, maar een rustige lunch wordt het niet. Helaas.
1: Zometeen in de Willy.

0: Party Classic. Een gouden nummer zou je kunnen zeggen, Party On. Gaan we straks feesten samen? Ah wel, dat is goed.
1: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Er gebeurt iets. In jouw straat? In Vlaanderen? Of aan de andere kant van de wereld? En dan gaat het snel. Plots krijgt fake news vrij spel. Dat is waar onze journalistiek begint. Mijn collega's en ik nemen de tijd om te filteren, te checken en door te vragen. Om het nieuws helder te brengen en om er echt bij te zijn. Want wij staan naast jou en gidsen je elke dag opnieuw. Met een hele redactie als jouw filter. Nieuwsblad. Altijd helder,

0: studenten verzameld. Ze trekken van de Unif naar het station. Het gaat om een nieuwe protestactie tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep dat uit de hand en werden meerdere winkels vernield. Journaliste Demi van den Ede is voor ons in Luik.
1: Je merkt toch dat de politie extra waakzaam is. Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken, zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
0: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Het aantal crackverslavingen in ons land neemt toe. Dat is een vorm van cocaïne die je kan roken. Vorig jaar ging het om meer dan 2000 mensen. Een verdubbeling tegenover 10 jaar geleden. Dat schrijft de Standaard. Crack is zo de op 2 na meest voorkomende verslaving in ons land, na cannabis en alcohol. En het is ook extreem verslavend, zegt toxicoloog Jan Tietgat.
2: Omdat als je crack rookt, dan bereikt die stof de hersenen binnen enkele seconden via de longen. Dus de opname is bijzonder efficiënt, een beetje vergelijkbaar ook met nicotine voor tabakrokers. En dat geeft dan een zeer korte, intense rush van een paar minuten, waardoor de gebruiker onmiddellijk de neiging krijgt om snel weer te gebruiken, met alle gevaren van dien van overdosis.
0: Het echte cijfer ligt waarschijnlijk nog een stuk hoger, omdat veel hulpcentra vol zitten en mensen zich dus niet kunnen laten behandelen. Er zijn wereldwijd 3/4 minder wilde dieren dan in de jaren 70. Zo worden bijvoorbeeld de bosolifant, de keizerspinguïn op Antarctica en veel zeeschildpadden met uitsterven bedreigd. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds WWF. Maar er zijn ook positieve signalen, zegt Hans Moison.
3: We zien dat waar er maatregelen genomen worden, dat die natuur er ook op vooruit kan gaan. We hebben zo'n aantal positieve voorbeelden, zoals de tijger, de blauwvintonijn, groene zeeschildpad. Al die voorbeelden tonen dat soorten terug kunnen opleven. En dat is omdat er hard gewerkt wordt om die soorten er weer bovenop te krijgen.
0: Zoals door leefgebieden te verbinden, zodat bijvoorbeeld tijgers meer andere tijgers ontmoeten. In het oosten van Oekraïne zijn minstens 12 mensen omgekomen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 13 anderen raakten gewond. Dat melden de lokale autoriteiten. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En binnenkort staan er geen historische figuren meer op de bankbiljetten in Groot-Brittannië. Geen Winston Churchill of Jane Austen dus, maar wel de Europese egel, de kerkuil, de papegaaiduiker en de aardhommel. Dat is beslist na een grote stemronde bij 500.000 Britten. Op de voorkant van het biljet staat nog altijd koning Charles. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden.

0: Met deze parel neemt Echo en de Bunnymen afscheid van de Willy Duizen. The Killing Moon staat op 161, maar september bracht wel een nieuw album van die band na 12 jaar. En ik ben benieuwd of jij dat goed genoeg vindt om volgend jaar ook nummers uit in de lijst te stemmen. Zonder dat je door had, zijn er weer 10 liedjes voorbij.
1: De Willy Duizend.
2: Overstemmen.

0: het einde verhaal voor Echo en The Bunnymen. Ze stonden 2 keer in de Weekly 1000. The Killing Moon is hun hoogste op 161.
1: Dit is The Weekly 1000.
0: En op 160 hebben we de laatste van CCR, Bad Moon Rising.

Creedence Clearwater Revival stond 3 keer in de lijst. Dit was hun hoogste. De volgende punkschijf die staat al 5 jaar op rij in de Willy Duizend. En ik had gezegd, zullen we hier samen eens keihard op los gaan? Ik denk dat dat wel mag.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar. Oh. Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
2: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
3: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
4: Maar alleen nee, mama.
2: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad, een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
7: Voilà, ze. Ons huis is verzekerd.
6: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Zeg, schat.
7: Ja?
8: Die badkamer, daar is een lek geweest.
7: Oei.
8: Dat is een zwembad. Wat nu?
7: Oh, ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Joehoe!
12: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
11: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
12: Amai, zalig, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
13: Bepat.
9: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Proximus presenteert.
14: Zeg, Arthur, kom eens.
15: Hm?
14: Camera 4.
15: Ja.
14: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
15: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
14: Nee, dat is Loesje.
9: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
16: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
17: Van het bos tot in de tuin.
16: Zagen.
17: Snoeien.
16: Blazen.
17: Maaien.
16: Meer maaien.
17: En nog meer maaien.
16: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
17: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
16: Stiel. Sterk werk.
18: Even bollen met Select.
19: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
20: Ah, relaxed.
19: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
21: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar 1 euro.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Ramen, deuren, veranda's?
24: Reinaerts Aluminium.
25: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
26: De Willy Duizend.
27: 158.

Beatles te goed, ergens tussen nu en morgenavond 7 uur. Come Together staat op 158. En deze Belgische band is al bezig sinds 1993. En ze doen nog elk jaar festivals. Afgelopen zomer stonden ze op Pukkelpop met hun drie drummers. Spectaculair. Dit hebben ze toen helaas niet gespeeld. 157, Soulwax en Too Many DJs. Everybody.

hebben de Sex Pistols afgelopen juni ook op Graspop. Maar zonder Johnny Rotten natuurlijk en met Frank Carter. God Save the Queen. De volgende artiest die heeft net een nieuw album uit. Van mij mag je dat ook eens in België komen spelen. En dan mag dit in de bisronde. Lijkt me heel leuk om

0: In de weken voor de Willy 1000 mocht je bij mij in mijn programma Classics andere Willys overtuigen om ook op jouw favoriete nummer te stemmen. Bjorn die deed toen een pleidooi voor Midlife Crisis van Faith No More, want dacht hij, ja, als dat hoog eindigt en Mike Patton ziet dat dan van Faith No More, dan komt hij misschien nog eens naar België. Bjorn, ik moet je wel teleurstellen, ze staan in de lijst. Maar 5 plaatsen lager als vorig jaar op 154.
1: Ze zijn met 1000. Ze doen je lachen. Dansen. Huilen. Dromen. En je hoort ze nu op Willy.
2: De Willy 1000.
1: De 1000 beste rockplaten aller tijden.
2: Willy.
3: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
4: Amai, schoon.
3: Ja, ja.
4: En dat paste binnen jullie budget?
3: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
4: Slim.
3: Prachtige keuken, hè?
4: Ja.
5: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat en binnen budget. Zonder compromis dus. Nu met straffe kortingen.
6: Eggo Keukens.
7: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
8: Patsers voor life!
7: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
5: Deze week maak je enkel in België, naast de EuroMillions jackpot, kans op 1000 euro.
9: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
5: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
9: Chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
5: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
9: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
10: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes...
11: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
10: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
12: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conference peren en Jonagoldappelen, win je thuis.
16: Peren.
15: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
16: Kom, we peren hem.
15: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
17: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met 100.000 euro virtueel geld zonder risico en win 10.000 euro echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
18: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot 400 euro per persoon. TUI. Live happy.
1: De Willy 1000.

0: Zeg, Roos, is het daar al, de midlife crisis?
1: Maar ja.
0: Of begint die stip
1: al 10 jaar
0: dinsdag op je 50ste?
1: Die is wat vroeger gekomen bij mij. Ah, ja. Ben er bijna over.
0: Oh, okay. Zeg, weet je welke band er exact even oud is als jij?
1: Van 76? Ja, U2.
0: Inderdaad, U2. Ik ben toe aan de voorlaatste van U2 in de lijst. Dit is hun negende nummer al, op nummer 153. En het is prachtig. Dit is One. Is it?

een fantastisch nummer eigenlijk. Ik was dat zelf vergeten in mijn lijstje. Maar jij gelukkig niet, 152. De Who. En Baba O'Reilly. En dan, nog eentje voor het nieuws van 1 uur. Man, Aeros, kom maar weer van die stoel, hè. Allee, het gaat niet gaan zo. Allee.

0: Hoeveel van die dingen, Roos, heb je eigenlijk al uitgeprobeerd?
1: Ik denk 3. Misschien 4.
0: Oeh. Is dat evenveel als het aantal gouden platen?
1: Oh.
0: Ai, zoek maar op.
2: De Willy 1000.
3: Overzicht.
0: De laatste van CCR op 160, Bad Moon Rising.

158 is voor de voorlaatste van de Beatles, Come Together. Na drie nummers is het einde verhaal van Soul Wax. Too Many DJs is hun derde en laatste op 157. En ook de Sex Pistols zeggen dag met God Save the Queen op 156.

0: Roos heeft dus 3, misschien 4 van die dingen uitgeprobeerd. 151 was voor Queen of the Stone Age en Feel Good Hit of the Summer. Hoeveel gouden platen straks, Roos?
1: 4.
0: Prachtig.
1: 4.
0: Amai, veel plezier.
2: Nu bij Aldi, 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar 7,99 €. Aldi, altijd slim.

0: Zij nemen echt wel het zekere voor het onzekere om te vermijden dat hier opnieuw hevige rellen uitbreken. Zoals gisteren het geval was. Gisteren zijn er opnieuw 87 personen opgepakt.
1: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de christelijke en socialistische vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
2: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
1: Binnenlandminister Quintin kondigde vanmorgen nog extra agenten aan in Luik. In Borsbeek in Antwerpen is een kind van 6 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een val uit een raam. Dat meldt de politie. De jongen viel gisteren van de tweede verdieping van een woning naar beneden. Hoe dat kon gebeuren is niet duidelijk. Zijn toestand is intussen niet meer kritiek. De politie onderzoekt de zaak. In het oosten van Oekraïne zijn nu al zeker 33 doden gevallen bij een aanval met een Russische bom. Die trof 2 bussen in dezelfde straat. 18 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Het openbaar vervoer is er volledig stilgelegd. Gisteren viseerde Rusland ook al burgerdoelwitten in verschillende Oekraïnse steden. Daarbij kwamen 28 mensen om. En de Belgische volleybalmannen moeten op zoek naar een nieuwe trainer. De Italiaan Emanuele Zanini kreeg geen nieuw contract. Dat heeft de Belgische Volleybalfederatie bekendgemaakt. Vorige maand behaalden de Red Dragons nog de kwartfinales op het EK. Vanmiddag wisselen buien en opklaringen elkaar af. Vanavond wisselvallig, maxima tot 16 graden. Morgen wisselvallig bij zo'n 16 graden. Zaterdag opklaringen en vooral in het noorden kans op regen. Zondag overwegend droog, maxima dit weekend tot 15 graden. Music matters.
3: De Willy Duizend, Roos van Akker.
4: En het is al de voorlaatste dag van je Willy Duizend. Geniet ervan. Music
3: matters. Music matters. Willy. 150.

Hey, we zijn de kaap van 150 gepasseerd. Wat betekent dat de klassiekers nog legendarischer worden en de gitaarsolo's nog epischer. Welkom op dag 8 van de Willy 1000. Je hoorde net nog de Pixies met Here Comes Your Man. Een achtste keer al op nummer 150 dus. En dan nu, met een 12e plaats in deze lijst der lijsten. The Cure met Charlotte Sometimes op nummer 149.

Song kwam al voorbij en nu hun laatste en hoogste One Way van de Levelers. En het zotte is dat dit ook uit 1991 komt. Net zoals Nirvana met Nevermind en Pearl Jam met Ten. En ook de Peppers met Blood Sugar Sex Magik. Een gouden jaar, dat zeker. De Levelers op 148. Je mag terug naar 1985 nu voor Postpunk Royalty. Ja, ja. Op 147, hun enige notering in de Willy 1000, Killing Joke, Love Like Blood.

0: Belgisch frontman Jazz Coleman hebben ze dit in amper 90 seconden geschreven in de Hansa Studios in Berlijn. Wat best snel is. Heel snel trouwens. Als je weet dat het 4 minuten duurt, dit nummer. Maar de basis kan dan al misschien gelegd zijn. Hè? Love Like Blood van Killing Joke heb je op 147 gestemd. En het is weer van wisselstroom gelijkstroom. Na dit.
1: De Superplus deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over je verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is Loes.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
10: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
12: Het zijn Pro Days van Peugeot, met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van een manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Wij zijn tevreden over uw werk.
13: Maar?
15: Nee, geen maar.
13: Echt?
16: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
17: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Bij Xerius geloven we dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
20: Ook in mij?
19: Yup, start vandaag nog op xerius.be.
21: Achter jou staat Xerius.
22: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
23: Hurman. Zet de puntjes op de O.
22: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
24: De Willy 1000. 146.

Er komen er nog twee van AC/DC na deze Highway to Hell op nummer 146. Dan, helaas, hoe gaat dat hier in de Willy Duizend? Naarmate je hoger klimt, naar de hogere regionen van de Willy Duizend gaat, dan moet je ook afscheid nemen. En nu is dat niet anders. De Prodigy zit aan zijn hoogste van 4 op 145. Smack my bitch up.

En dat was het wat de Prodigy betreft. Die komen niet meer terug. Als je voor de gouden plaat aan het gaan bent, die je morgen kunt winnen, de nummer 1 van de Willy 1000 in het goud, dan heb je, als het goed is, al 3 gouden platen kunnen aanduiden vandaag in de app. En hier komt je 4e. Voor Fossey Boy is het nog niet zijn laatste. Het is zijn voorlaatste. Wel zijn 5e song al. Ooit was ik een soldaat op 144.

0: stond op hetzelfde album uit 1992 op hun debuutalbum, net zoals Mia. Het is ooit verkozen door de fans als beste Gorky-lied ooit. Ooit was ik een soldaat op nummer 144.
1: Kop
2: of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
3: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
2: is wie er mag rijden. Yes, munt.
3: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
5: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
7: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
6: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
7: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
6: Ramen, deuren, veranda's?
8: Reinaars Aluminium.
7: Vind je vakman op reinaars.be.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
11: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
12: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
13: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
14: I can help.
13: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus, think possible.
15: De Willy Duizend. Roos van Akker. 143.

Hey, leuk. En het mag van jou op nummer 143. Too Many Puppies van Primus. Iets helemaal anders nu, maar zeker even mooi. Op een andere manier dus, hè. Want de tempo vertraagt. En daar houden Seppe, Mark, Inge, Hanne, Edmar, Stefan, Bieke, Alain, Erik, Andy, John en nog een hele race van Radiohead. Een zesde al. Fake Plastic Trees, 142.

0: Ze mogen mij komen halen dan, de engelen, als ze zo klinken. Uit eind jaren 90 al zeg, Engel van Ramstein op 141.
1: De Willy 1000. Over

One Way, de hoogste van de levelers, is goed voor 148. Op 147, daar stond Love Like Blood van Killing Joke. Op 46 was dan weer een Highway to Hell, de zevende voor AC/DC.

0: 142, daar stond Fake Plastic Trees, de zesde keer Radiohead. En Engel van Ramstein kreeg je net nog op 141. En het is van hoe wil je je eitjes in de ochtend gekookt, dan wel niet bevrucht. The Human League and Being Boiled op nummer 140. Hun hoogste, de Willy Duizend. Music matters.
1: Okay, ready. Let's do it.

0: 12 euro. Lunch Garden.
1: De Scanmania, media bij Carrefour.
2: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 2 uur.
6: Een goedemiddag. In Luik verloopt de nieuwe protestactie rustig. Honderden jongeren zijn er opnieuw samengekomen aan de universiteit om te betogen tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. De politie houdt zich wel klaar, want gisteren liep het volledig uit de hand. Journaliste Demi van den Heden.
7: Af en toe halen ze ook iemand uit de straat om ze te fouilleren, om de rugzak te controleren, om te kijken van zitten daar verboden middelen in. Als daar verboden dingen in gevonden worden, dan worden die mensen ook meegenomen met een politiecomité. Dat hebben we nu ook al enkele keren gezien. Dus je ziet echt wel dat de politie hier zeer streng is.
6: In totaal werden sinds begin deze maand al bijna 200 mensen opgepakt. Intussen vraagt MR-voorzitter Georges-Louis Boucher aan de vakbonden om morgen niet te betogen. Normaal houden de Christelijke en Socialistische Vakbond morgen een nationale actiedag tegen het beleid van de federale regering. Maar door de hevige rellen en studentenprotesten in Luik denkt Boucher dat dat niet rustig zal verlopen.
8: J'en appelle aux syndicats pour qu'ils puissent postposer leur manifestation de quelques jours pour permettre aux autorités de pouvoir neutraliser ces casseurs.
6: De Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor literatuur gewonnen. Dat heeft het Nobelprijscomité bekendgemaakt. Carson werd bekroond voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er heeft trouwens nog nooit een Belg de Nobelprijs voor literatuur

jawel, morgen bijvoorbeeld, want het is al de voorlaatste dag van de Willy 1000. We naderen de ultieme nummer 1 van onze muzikale marathon. De lijst wordt nog straffer en de songs nog legendarischer. We gaan in één rechte lijn naar de top van de Willy 1000 met Na There Will Be No Next Time van de Kids op 139. Nummer 138 dan, hè, als je aan het aftellen bent. Een parel van een plaat, zoals er hier alleen maar voorbij komen. Uit 1981, The Sound met Winning.

Ze komen nog één keer hierna. Matthew Bellamy en zijn Muse. Hysteria mocht op 137. Over nu naar mannen die muziek maakten om systemen mee omver te werpen. Hip-hop en metal door de mixer gehaald. Dit is het openingsschot van hun debuutalbum uit 1992. Titelloos trouwens. Rage Against the Machine met Bomb Track nummer 136. En je weet

0: De zesde keer alweer iets uit een debuutplaat. Bomb track van Rage Against the Machine op 136. En lap, het wordt weer afscheid nemen, maar wel in stijl van Dinosaur Jr. Zometeen.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kun je er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus presenteert.
4: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
5: Ja.
4: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
5: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
4: Nee, dat is loesje.
3: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
6: Oh, een eekhoorn.
3: Een safari in de jungle.
6: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
3: Of maak van je koffiezet...
7: Voilà, uw koffie.
3: Een professionele espresso-machine.
7: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistacchio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
8: Make it extra.
3: Cash, het knalspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, BioVer, tweede artikel voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
13: IKEA.
10: Voorwaarden op ikea.be.
14: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
15: Van het bos tot in de tuin.
14: Zagen.
15: Snoeien.
14: Blazen.
15: Maaien.
14: Meer maaien.
15: En nog meer maaien.
14: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
15: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
14: Stiel. Sterk werk.
16: Krevel.
17: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
16: Krevel. Leef beter.
18: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
19: Peren.
18: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
19: Kom, we peren hem.
18: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
3: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
3: Nee, geen maar.
2: Als of wat?
3: Wat blieft?
14: Beter, hè? Zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
9: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaerts Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaerts.be.
7: De Willy 1000.
0: 135.

Ze hebben in augustus nog een nieuw album uitgebracht. De hoogste van Dinosaur Jr. Feel the Pain. Op nummer 135. Oh, en voor de goudzoekers is het weer van dat. Je vijfde al voor vandaag. Een gouden plaat. Duid hem nu aan in de app. En doe mee om dat echte goud te winnen morgen. Joy Division. Transmission 134.

De zesde keer Joy Division en er komt er nog één. Je hoort de Transmission. Als het goed is, heb jij al 5 gouden platen kunnen aanduiden. Ik hoop het voor jou. Je moet er 6 hebben, hè, om mee te kunnen doen voor dat echte goud morgen. En wat op 133 staat, wordt 20 jaar oud deze maand. Het is niet zomaar een nummer. Het is het lijflied van een generatie, namelijk van de emo's. Meebrullen, toch zeker met het refrein. Met of zonder eyeliner. Welcome to the Black Parade. My Chemical Romance. 20 jaar oud, op nummer 133.

0: Hij zwaait zichzelf mooi uit, want dit was zijn hoogste van 3. Lust for Life van Iggy Pop op nummer 132. En er staat een band voor je klaar die net nog een nieuwe single heeft gelost. Zometeen.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Mannekes.
3: Pompie.
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wat blief.
2: Bij Gamma krijgen we
4: 25% korting op alle verf.
2: Oh, je weet het al.
3: Ja, ja.
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk.
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, nee, zeker niet.
5: Gamma. Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Plus kaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Hallo, ik ben Angèle.
7: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
6: Bisous.
8: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf €48, Marrakesh vanaf €58 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
9: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
10: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
9: Ja, kom een keer kijken.
10: Amai, oh merci.
11: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
12: Bepat.
11: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
15: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
14: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
16: Ja, dat was de deur.
15: Ja.
16: En wat nu?
15: Ik bel direct de makelaar.
14: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
17: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse Belgische kippenchipolata. Dat is 2 kilo voor de knaldiprijs van maar €9,58. Aldi, altijd slim.
18: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op €1000.
19: €1000, ja, dan heb je de chance, waar?
18: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd €1000 winnen.
19: Aha, chance, hé, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
18: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
19: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
20: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
21: Achter jou staat Xerius.
22: Bij SuperXL shop je nu jouw favorieten voor een opvallend lage prijs. Zoals Zadig en Voltaire This Is Her 30 ml voor maar €35. Dat zijn de Privacy Deals op superxl.be of bij je SuperXL.
23: Oei.
24: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
23: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
24: Ja, en hoe verder, liever?
23: Ver genoeg, maar niet te ver.
24: Ah ja, voor de kinderen.
23: Weet je wat? Jij kunt. Da, Imo.
25: Da, Simo.
26: De Willy Duizend.
27: Duizend.
26: Roos van Akker. 131.

0: Adam Granduccio en zijn War on Drugs namen je mee op trip met Under the Pressure op 131. Ik maak het nog eens overzichtelijk voor jou.
1: De Willy 1000.
0: Overzicht. ...140 was voor Being Boiled van Phil Oakey, zijn A Human League. There Will Be No Next Time van Ludo Mariman en zijn kids mocht op 139. Op 38, daar stond Winning van de Sound.

Stereo van Muse, die is goed voor nummer 137. Op 136 daar beland Bomb Track van Rage Against the Machine.

Welcome to the Black Parade van My Chemical Romance. Mocht van jou op 133. Well, I'm just a modern guy. En het was ook Iggy Pop zijn laatste keer op 132 met Lust for Life.

0: 131, daar stond Under the Pressure van The War on Drugs. 130 dan, uit eind jaren 80, 88 als ik me niet vergis. Guns N' Roses, met dit.
1: De Willy 1000.

Ze schreven dit toen ze in L.A. woonden in een vervallen studio en niet veel centen hadden. En maar dromen van Paradise City, Guns N' Roses op nummer 130. Verder met alweer eens Radiohead en alweer iets uit een album The Band, Street Spirit. Een eerste echte top 5 hit voor hen. Hun zevende al in de Willy 1000, 190.

0: De Superplus-deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
1: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
2: Maar alleen nee, mama.
0: Ontdek alle Superplus-deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
5: Een goede middag. Op het assiseproces rond de kleine Dien in Gent wordt nog altijd de akte van inbeschuldigingstelling voorgelezen. Al sinds vanmorgen. Dien was 4 toen hij 4 jaar geleden vermoord werd door zijn oppas Dave de Kok, een vriend van de moeder van Dien. Het is voor de moeder lastig om alle details te horen, zegt gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
6: Dat is toch wel moeilijk, omdat hier elk detail over wat haar kind heeft meegemaakt uit de doeken wordt gedaan. En ze zit de rij achter mij op de publieksbanken en ik hoor haar geregeld mompelen, zuchten. Ze heeft het echt wel moeilijk als het over Dien gaat, maar ze wordt hier toch wel heel goed bijgestaan.
5: Ook de toenmalige vriendin van de kok staat terecht. In de buurt van Murcia in Spanje zijn 5 fietsers aangereden door een auto. Wellicht bewust, want de bestuurder keerde na de aanrijding terug. Mogelijk om dat nog eens te doen. 2 slachtoffers zijn er erg aan toe en 1 minder erg. De man vluchtte na het incident weg, maar de Spaanse politie kon hem even later toch oppakken. Het gaat om een man van 42 die eerder al veroordeeld was voor doodslag en testte ook positief op drugs. De Canadese schrijfster Anne Carson heeft de Nobelprijs voor de literatuur gewonnen. Volgens het comité voor haar gedurfde en inventieve werk dat de basis legde voor de hedendaagse literatuur. Ook de Belgische auteur Stefan Hertmans was voorgedragen, maar hij heeft het dus niet gehaald. Er is nog maar 1 Belg die ooit de Nobelprijs voor de literatuur won, Maurice Maeterlinck in 1911. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer. Veel wind en maximaal rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
3: Willy, Music Matters. De Willy 1000. Roos van Akker. Yes, back in black voor de volle 4 minuten.

0: Morgen luister je naar de finale van de Willy 1000 en dan kom je ook te weten wie er goud gaat pakken. En misschien ben jij dat wel die de gouden versie van de nummer 1 in de wacht zal slepen.
1: Ja, ja.
0: Iets heel toepasselijks nu, waarvan we eerst dachten dat het de lijst niet had gehaald. Maar jawel. En dankjewel om erop te stemmen. De tweede en hoogste van de Stone Roses na I Wanna Be Adored. Het had een gouden plaat kunnen zijn, maar het is er al gewoon één op zich. We spreken eind jaren 80 nu. De Stone Roses met het prachtige Fool's Gold 127.

Upsa, nog een tip voor vandaag. Go with the flow van de Queens of the Stone Age. De voorlaatste van hen op 126. En wat er nu komt, is pure sfeer. En oh ja, het is ook nog een gouden plaat. De zesde van vandaag. Dus die moet je ook zeker nog aanduiden in de app. Portishead bracht in de jaren 90 iets compleet nieuws. Dat was trip-hop met een ziel erin. En Glorybox werd natuurlijk een paradepaardje. Bad Gibbons op nummer 125 met Portishead en Glorybox. MUZIEK

0: Als het goed is, heb je voor vandaag alweer 6 gouden platen kunnen aanduiden. En ben je binnen voor vandaag? Nog 1 dag te gaan. En de hoogste van Faith No More staat voor je klaar. Na dit...
1: Nunzi is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nunzi live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
4: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
6: Yo, ik ben Adela Larbi en je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
7: Patsers for life!
6: Maar wist jij dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go+.
4: Een verstopping in het toilet is snel gebeurd.
8: Oh, was dat?
4: Gelukkig zijn we voor u. Ook als uw toilet verandert in een turbojet.
8: Ik was nog niet klaar!
4: Etias. Nu min 20% op de Etias woningverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de brandverzekering op etias.be.
9: Hoe mag die steek gebakken zijn?
10: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen. Hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
10: Bleu.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens. Hm? Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè? Hm? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Humo! Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
15: Humo!
14: Fueled by Jameson.
16: Belgen zijn rijk, maar veel van ons vermogen slaapt op een spaarrekening bijvoorbeeld. Wie slapend rijk wil worden, moet zijn geld wakker maken. Ontdek beleggen zonder risico met de Trends Beleggers Challenge. Beleg gratis met €100.000 virtueel geld. En win €10.000 echt geld. Doe gratis mee op beleggerschallenge.be.
17: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is de Willy 1000. 124.

Epischer wordt het niet. De hoogste van 4 voor Faith No More op 124 met Epic. Alleen nu al sturen Ken, Bjorn en Linde in de app. Ja, ja, had je maar meer moeten stemmen, hè. En op 123 kom je alweer de hoogste en meteen ook laatste notering van een band tegen. Gebaseerd op een song van de Rolling Stones. En gezongen door de man die nog altijd het voorprogramma mag verzorgen bij de reunieconcerten van Oasis. Richard Ashcroft bij The Verve en zijn Bittersweet Symphony. 100.

0: Slayer! Je mocht een uitzwaaien met Angel of Death. Meteen ook al wat opwarmen voor Staalhart vanavond. Een hoogste van 2, Rain in Blood, passeerde ook al. En Angel of Death belandt op nummer 122. Het is de voorlaatste dag van de Willy Duizend en je krijgt ook de voorlaatste notering van Fleetwood Mac. Zometeen.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
1: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we updates over je verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, nee. 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
5: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
7: Heurman, zet de puntjes op de O.
6: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
8: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
9: Ego Keukens.
8: Open deze zondag.
10: Krevel. Krevel wordt 68. De Dreamy robotstofzuiger en vloerreiniger voor maar 68% van de prijs. Dat is pas stof.
11: Krevel. Leef beter.
12: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 40% korting vanaf 1,25 kilo varkens gehakt.
13: 40% op gehakt? Yes, dat wordt lekkere spaghetti.
12: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
14: De Willy Duizend. 121.

0: Er komt er dus nog een van Fleetwood Mac. Go Your Own Way was een op één na laatste plaat in de Willy Duizend op 121. Nog eens de laatste 10 platen samenvatten voor jou.
1: De Willy Duizend.

26 op die plaats staat Go With The Flow van de Queens of the Stone Age. Glorybox van Portishead heb je op 125 gestemd.

0: Je mocht Slayer uitzwaaien op 122 met Angel of Death. You can go your own way. En op 121, daar stond Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Toeters en bellen voor een laatste keer dat je U2 tegenkomt op nummer 120. En wel hiermee.
1: Dit is de Willy Duizend.

Sunday, Bloody Sunday, de hoogste van 10 voor U2. En die zie of hoor je niet meer terug in de Willy 1000. En ook van de volgende band mag je afscheid nemen. Nee, je moet. Jarvis Cocker leidt de troepen. De man met de grote zwarte bril. De hoogste van Pulp, Common People, 101.

nog, net voor Wim het hier overneemt, om nog verder met je af te tellen, komt er nog een gouden plaat. De 7e al voor vandaag. Dus heb je er een gemist, dan is het het moment. Het is meteen ook de enige keer Underworld in je Willy Duizend met Born Slippy. Een mooie

0: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN-gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente. En maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
1: De Superplus Deals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1+1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle Superplus Deals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
10: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
11: Willy.
12: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
13: Het nieuws van 4 uur.
14: Goedemiddag. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
15: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2025. Voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
14: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Intussen gaat de nationale vakbondsbetoging van morgen tegen de besparingen van onze regeringen gewoon door. Dat melden de christelijke en socialistische bonden. MR-voorzitter Boucher had opgeroepen om de manifestatie uit te stellen door de studentenprotesten in Wallonië. Boucher vreest voor rellen, maar de vakbonden gaan daar dus niet op in en beloven dat alles morgen rustig zal verlopen. En een medewerker van de Britse Royal Navy is opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar al, maar hij verschijnt vandaag voor de rechter. De man van 24 zou maandenlang geheime informatie gedeeld hebben met een ander land. Welk land, dat is niet duidelijk, maar mogelijk gaat het om Rusland. De rest van de dag zijn er opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer, veel wind en maxima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en soms regen bij opnieuw 15 graden.
11: Music matters.
12: De Willy 1000, Wim Oosterlink.
16: Aflossing van de wacht met nu 117, het magistrale. The End, The Doors.
12: Willy. Nummer 117.

0: 11 minuten. The Doors. The End.
1: Really? De BB 1000.
0: 117 in deze fenomenale lijst door jullie. Fenomenaal bij elkaar gestemd. Goh, wat een nummer toch. The End van The Doors. We duiken straks de top 100 van deze Willy 1000 in. En ik kan je nu al verklappen dat daar helemaal onderaan die top 100, dus vandaag nog, dat daar iets bijzonders gebeurt.
2: Ja.
0: Dus er gebeurt iets, ja, iets bijzonders aan het begin van de top 100. Begin als in van wat we vandaag nog gaan horen, niet wat we morgen gaan horen. Maar dat is voor straks. 116. Volgens Christophe uit Putten, die erop gestemd heeft, de beste track van deze protestrockers. Hun naam? Rage Against the Machine.

0: Ja. Een hele nest Willys die zot geworden is. Ja, Bullet in the Head op 116. Dat was Rage Against the Machine in de Willy 1000. Kijk, ik beloof je, Jeremy komt eraan zeer snel. Fear of the Dark komt eraan. En Down by the Water, eerst 115. Daar staat de hoogste notering van Eels.
1: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussenslagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
3: Van plastic, metaal of drankkarton?
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment en in elke stijl. Nu ook met 20% korting op je favoriete stuk. Bij aankoop vanaf 2. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: De Mistje Dutchess van Connections.
6: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Koei Boeri.
7: Doe me, gemist.
8: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections. Ramen, deuren, verandas.
9: Reinaars Aluminium.
10: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
11: Dit is de Willy 1000.
12: Nummer 115.

klassieker waar je blij van wordt, stuurt Gert van Geel bij zijn stem. Een band met veel charisma en een uniek stemgeluid. The Cult op 114 met She Sells Sanctuary. Probeer dat eens 17 na elkaar, keer na elkaar te zingen. Zonder over je woorden te struiken. De Willy Duizend, de duizend beste platen aller tijden. Langzaam richting top 100. Met nu nog een nummer uit 10 van Pearl Jam 113.

0: of Down by the Water naar Jeremy van Pearl Jam. 113 in de lijst. We gaan naar 111 in de Willy 1000. Daar staat één van de allermooiste nummers van Bruce Springsteen.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
4: Wat nu?
2: Ja, ik bel rap de makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
5: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en wereldburger.
6: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
7: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
8: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
9: Maar alleen nee, mama.
7: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: De Willy 1000. Wim Oosterlink. Nummer 111.

0: machtig stuurt Charlotte. En Bruce stuurt iemand anders via de Wheelie. Heb je gehoord? Thunder Road van Bruce Springsteen, nummer 111 in deze lijst.
1: De Wheelie 1000.
2: Overzicht.
0: Even kijken wat we achter de rug hebben. Sunday. 120 was U2 met Sunday.

komen nog een keer terug. The Doors met The End op 117. Just victims of the in-house drive-by. Basic joke, you say how high. Bullet in the head, Rage Against the Machine, 116. Looking right at me. 115, de hoogste Eels. That look you give that guy.

0: Wordt van 11, Bruce Springsteen en Thunder Road. Nog 10 nummers te gaan en dan start de top 100. De 100 allerbeste rockplaten aller tijden. Deze heeft het niet gehaald. 110, Iron Maiden.
1: Nummer 110.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 5 uur.
2: Een goedemiddag. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Als we het niet eens raken over de besparingen, dan zal dat heel zware gevolgen hebben voor ons land. Dat zei De Wever in het parlement nu de gesprekken over de begroting muurvast zitten. Hij verwees naar de zogenaamde rentesneeuwbal.
3: In het jaar 2026 geeft onze federale overheid 16,7 miljard euro uit aan rente. Volgens de Nationale Bank zal dat bij ongewijzigd beleid oplopen tot meer dan 50 miljard euro per jaar aan rente in 2035. Voor wij dan op 1 januari 1 euro primair kunnen uitgeven aan politie, justitie, defensie of wat dan ook, zitten we dan al vele miljarden onder nul.
2: En dus moet elke partij binnen de regering haar verantwoordelijkheid nemen, zei De Wever nog.
3: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
2: De Wever moet normaal gezien volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement met daarin afspraken over de begroting. Maar de kans dat hij die deadline zal halen lijkt al maar kleiner te worden. Dave de Kok en zijn ex-vriendin zijn allebei toerekeningsvatbaar. De kans is groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. Dat is het oordeel van de gerechtspsychiaters en staat ook in de akte van beschuldiging die voorgelezen werd op het assiseproces in Gent. De Kok doodde kleuter Dien 4 jaar geleden. Zijn ex staat enkel terecht voor ontvoering met de dood tot gevolg. Zij beweert dat Dien nog leefde toen de Kok de jongen meenam en later dumpte in Zeeland. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen 5 kinderen. Er vielen ook meer dan 50 gewonden. Rusland is van strategie veranderd, dat zegt oorlogsjournalist Robin Ramakers.
4: Het lijkt er heel sterk op dat Rusland niet meer gefocust is op dit moment op het innemen van Oekraïns territorium. Dat lijkt niet te lukken. Wat wel lijkt te lukken en waar Rusland nu voluit op inzet, is simpelweg het onmogelijk maken van het overleven van de burgerbevolking in Oekraïne.
2: Het Oekraïnse gerecht onderzoekt de aanval in Kramatorsk als een oorlogsmisdaad. En sport, Zizou Bergs heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Shanghai in China. Hij versloeg in de 1e ronde een Tsjech in 2 sets, 6-3 en 6-1. Kimmer Koppejans ging er meteen uit in Shanghai. Hij verloor in 2 sets van de Griek Tsitsipas. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijk buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
0: Music matters. De Willy Duizend, Wim Oosterlink.
5: De beste 108 aller tijden. Goeiemorgen.

0: de tempo. Zijn jullie morgen klaar voor de patatten en de soep? Stuurt daar Paul. Ja, pas op ze. Die platen die duren langer. De Smits.
1: Wie pakt goud? In de Willy Duizend.
0: 107, Smits en How Soon is Now naar Radiohead op 108. En morgen komt er één winnaar uit de pot. En die wint de gouden plaat van de nummer 1 van deze Willy Duizend. We hebben een gouden plaat laten maken. Enfin, een plaat met zo'n gouden stukje, een gouden randje van de nummer 1. Morgen ga je die winnen dankzij B-Charge. Wat is dat, B-Charge? Met B-Charge codes krijg je toegang tot cadeaubonnen van je favoriete merken. Je moet maar even kijken op bcharge.be als je wil weten hoe het werkt. Hoe kom je aan die gouden plaat? Je moet per dag minstens 6 gouden platen afvinken in de Willy-app op het moment dat je ze hoort. En voor elke dag dat je er 6 hebt, gaat je naam in de pot. Morgen komt er 1 naam uit de pot en die wint dus de gouden plaat. Morgen tijdens de finale van de Willy Duizends. Als je de laatste 2 van vandaag, van het lijstje van de gouden platen in de Willy-app, nog nodig hebt om aan 6 te geraken, dan bekruipt mij het gevoel dat het nuttig zou kunnen zijn om nu goed op te letten. 106. Lithium van Nirvana.

0: Straits, 105. Met Brothers in Arms. Wim, waren dat nu twee gouden platen aan elkaar? Kim uit Molensteden die stuurt. Wajo, twee gouden platen aan elkaar. Ja, dat is... Annelies stuurt Double Golden Pleasure. Koen, amai, we hebben gezet een durf voor twee gouden platen aan elkaar. Wouter, gewoon twee naar elkaar. Ja, dus twee gouden platen aan elkaar. Kan gebeuren, hè. Goed, nog eentje te gaan vandaag qua gouden platen. En die... dat zei je nog niet.
1: Noonsie is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Noonsie live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90x90 in travertijn design voor €19,99.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Biover, tweede artikel voor maar €1.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu beursacties bij Impermo. Deze zondag extra open van 1 tot 6.
7: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
10: Wij zijn Hi-Hi. En we hebben keigoed nieuws. In oktober spelen we overal in Vlaanderen.
11: 15 oktober in de Cactus.
10: 16 oktober de Casino.
11: 17 oktober in Club AFF.
10: 29 oktober in het Depot.
11: En 30 oktober in het Wilde Westen.
10: Wees er snel bij. Info en tickets vind je op hihi.be.
11: Bye bye.
12: Hallo, ik ben Angèle.
13: Angèle, een van de grootste Belgische artiesten van haar generatie, neemt dit weekend het magazine van De Morgen over. Ontdek alles over haar nieuwe album Instinct, een exclusief gesprek met Amélie Lens en veel meer. Nu zaterdag bij De Morgen.
12: Bisous.
14: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
15: Je werkt voor je geld. Maar werkt je geld ook voor jou? Laat je geld niet slapen. Doe gratis mee aan de Trends Beleggers Challenge. Speel 8 weken met €100.000 virtueel geld zonder risico. En win €10.000 echt geld. Doe nu gratis mee op beleggerschallenge.be.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club.
1: Music matters. Willy, nummer 104.

0: Whispering Suns met Alone op 104. Mirando uit Loker vraagt nog over die twee gouden platen aan elkaar. Was dat nu een golden shower win?
1: Really?
0: Ja.
1: Willy Thijsens.
0: Ja. Ja, dat was het. Ja, Mirando, whatever you want. Waar je even langs, Mirando. Dat was hem volgens mij. Hey, goede muziek. We naderen de top 100. En als we straks de top 100 van de Willy 1000 induiken, zal je zien dat er iets bijzonders gebeurd is. Helemaal onderaan. Toch helemaal in het begin van de top 100. Dus je gaat dat straks nog horen. Er staat namelijk een nummer bij de 100 beste dat nog maar 2 jaar oud is. En dat is zeer uitzonderlijk en heel speciaal. Zal ik een tip geven? Het zijn Ieren. Hier zie je het slotnummer van Fight Club.

0: Stijn, we love you. Stijn Meuris, Willy presentator Noordkaap 102 met Wat is kunst? You don't talk about Fight Club, Wim. Zoet Benny, het gelijk. Wat daar gebeurt onderaan de top 100 zometeen, een plaat van 2 jaar oud, jong, in de top 100, what the fuck? Gert, het Aarschot stuurt Pommelien Thijs op 100 met Atlas. Ja, god, ik verklap nog niks, Gert. Catherine stuurt Fantasy C, Kingfisher, U2. Ja, ik zeg niks, nog even geduld. Het is niet lang meer. Eerst 101. Daar staat Muse.
1: Kop of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Yo, ik ben Adela Lerby. En je kent me misschien van de Larger Than Life Patserfilms.
4: Patsers for life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Ha de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docu-reeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docu-reeks Real Life Patsers, exclusief met VTM Go Plus.
5: Ik ben het beu!
6: Oei.
5: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
5: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Dat Simo!
9: De ramen, deuren en veranda's van Reinaars Aluminium bieden levenslang woonplezier.
10: En tijdens onze actiedagen geniet je van extra voordelen op maat.
9: Ga voor 31 oktober langs bij je vakman.
10: Want hij staat voor je klaar met persoonlijk advies en Belgisch vakmanschap.
9: Ramen, deuren, veranda's?
11: Reinaars Aluminium.
10: Vind je vakman op reinaars.be.
12: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Kun je wandelen in het groen in Drogenbos? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
13: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 26% korting op spinazie van Boni.
14: 26% op spinazie? Nog eens lekkere spinaziepuree.
13: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
15: Samen beschermen we wat de beste gemeente een thuis maakt. Very sure. Zoveel meer dan een alarm.
16: Deze week maak je enkel in België, naast de Euromillions jackpot, kans op 1000 euro.
17: 1000 euro? Ja, dan heb je de chance weg.
16: Want deze week is het de week van de chansaars, waar 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen.
17: Chance, want het is alleen maar in België gegarandeerd.
16: Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
17: Nee, maar dan heb je echt geluk, hè.
18: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
19: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
20: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
19: Info op telenet.be.
20: En wel, ik ga eens gaan kijken.
21: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
22: De Willy 1000, nummer 101.

0: Newborn. In de Willy 1000 op 101. Dit zijn de laatste momenten voor de nummer 100. 100 in de Willy 1000 hoor je zo meteen.
1: De Willy 1000. Overzicht.
0: Geen paniek, ze komen nog eens terug. Fear of the Dark, Iron Maiden op 110.

Dit was het voor editors gedaan in de Willy 1000 Smokers Outside the Hospital Doors 109. Het magistrale Paranoid Android van Radiohead op 108. Het is nog niet afgelopen, de Smiths. Morgen horen ze opnieuw in de Willy 1000. How soon is now? Op 107. Nirvana hoor je sowieso nog eens. Lithium op 106.

Zo weten we dat de koning ook gestemd heeft op de Willy 1000 en aandachtig geluisterd naar deze lijst. Brothers in Arms, benieuwd hoeveel gouden platen u al heeft verzameld vandaag. Sire, Dire Straits, Brothers in Arms. Dogs to Whispering Suns, Alone, 104. Pixies, Where Is My Mind, op 103. What is guns? What is guns? Noordkaap met Wat is Kunst op 102. En 101, Newborn van Muse. Oké, het is tijd voor de top 100. De 100 beste rockplaten ooit gemaakt. Straks muziek van Rammstein en AC/DC. En een nummer dat nog maar 2 jaar oud is. En toch al een plek in de top 100 veroverd heeft. Zometeen eerst Green Day en iets een bikken ouder.

0: Kenia is terug. Tot dinsdag onze gepelde grijze garnalen Carrefour in een bakje van 200 gram. 1 plus 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Hema!
2: Humo!
1: Hema!
3: Daar is Humo's Rock Rally weer. De beste artiesten van morgen trillen het pleister van de muren in Vlaanderen's mooiste concertzaal. Koop nu je tickets voor de halve finales op humo.be/rockrally.
1: Hema!
3: Fueled by Jameson.
4: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
5: Hurman. Zet de puntjes op de O.
4: Ontdek nu de Hurman deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hurman.be.
6: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 6 uur.
10: Een goede avond. Dave de Kok pleit schuldig aan doodslag op de kleine Dean, maar niet aan zijn ontvoering. Dat hebben zijn advocaten gezegd op het assiseproces in Gent. De Kok riskeert tot 30 jaar cel voor doodslag. Zijn advocaten hadden daar voor de start van het proces ook al naar verwezen.
11: Dat is ons inziens een serieuze kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
12: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
10: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Volgens de gerechtspsychiaters zijn de Kok en zijn ex-vriendin allebei toerekeningsvatbaar en is de kans groot dat hij opnieuw zulke feiten zal plegen. Bij haar is die kans kleiner. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulles weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ulles had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. Premier Bart De Wever waarschuwt zijn coalitiepartners opnieuw. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om een begrotingsakkoord te vinden. Dat zei hij vanmiddag in het parlement. De gesprekken daarover zitten muurvast en dat kan ons land heel veel geld kosten.
13: De maatregelen waar we vandaag over discussiëren, die zijn zeker niet allemaal aangenaam. Maar ze vallen in het niks bij wat op korte termijn op ons afkomt als wij niets doen. Hoe dicht wij staan bij het punt waarbij ons draconische maatregelen zullen opgelegd worden. En dus is voor mij de situatie heel eenvoudig. Ofwel gaan we nu doorpakken, ofwel zal ons op zeer korte termijn de rekening worden gepresenteerd.
10: De Wever moet volgende dinsdag zijn State of the Union voorlezen in het parlement. Maar de kans lijkt al maar kleiner te worden dat hij die deadline zal halen. In Kramatorsk in Oost-Oekraïne houden ze morgen een dag van rouw na de dodelijke Russische bomaanval op 2 bussen. Daarbij vielen zeker 33 doden en 18 gewonden. Het Oekraïnse gerecht noemt dat een oorlogsmisdaad. De Russen viseren al maar vaker burgers. Gisteren vielen er in Priluki, niet zo ver van Kiev, nog 22 doden en meer dan 50 gewonden bij een aanval op een appartementsgebouw, onder hen meerdere kinderen. En dan nog twee nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baanzwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
7: Willy. Music matters.
8: De Willy 1000. Wim Oosterlink.
14: Nu in de top 100 een plaat van nauwelijks 2 jaar oud. Meteen na Rammstein. Goedenavond.
7: Music matters.
8: Willy. Nummer 98.

0: Dit was hem. Fontaines DC.
1: De Willy Thijssen.
0: Ja, het was een Bart uit Antwerpen. Fontaines DC in the house, motherfuckers. Yes, Katrine Trotselaar. Volgend jaar top 10. Jenny stuurt. Jenny stuurt. Volgend jaar stijgt hij van 97 naar 1. En Bart stuurt geweldig dat waterboarden in die plaat. Wat een onwaarschijnlijk nummer. 97 in de Willy 1000 en nog maar 2 jaar oud. Niemand doet hen dit na. Fontaines DC met Starburster. Wat een fenomeen. Een nummer uit 2024 in de Willy 1000. Dat was Fontaines DC. Verder met de lijst. 96. Hier is Led Zeppelin en Whole Lotta Love.

0: Sigrid uit Kasterlee heel blij dat Journey zo hoog staat in de lijst. Ja, dit is hoog, hè, toch? Journey 95 met Don't Stop Believing. Daarvoor Led Zeppelin op 96 met Whole Lotta Love. We zitten in de top 100. De 100 beste rockplaten aller tijden. Ik ga nog door tot 7 uur. Het vervolg. Morgen, finale dag van de Willy 1000. Morgen vanaf 10 uur. En we hopen ergens, ja, weet ik het, 6 uur, 7 uur te landen. Bij de nummer 1, hè? Dat hoor je morgen wel. Op 94, eentje over Roos van Akker.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
4: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
5: Oh, een eekhoorn.
4: Een safari in de jungle.
5: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
4: Of maak van je koffiezet...
6: Voilà, uw koffie.
4: Een professionele espresso-machine.
6: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella met caramel frappissimo al pistachio met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
7: Make it extra.
4: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
8: Hoe mag die steak gebakken zijn?
9: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal, toch? Rosé, zoals ze zeggen. Hè.
4: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
10: Je vastrijden in een smal straatje is snel gebeurd.
11: Dag gelukkig.
10: Gelukkig zijn we er voor u. Ook als de wil er is, maar de weg niet.
11: Nee, dat lukt niet.
10: Etias. Nu -20% op de Etias autoverzekering. Aanbod geldig tot en met 17 december 2026 voor het eerste contractjaar. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche en voorwaarden van de motorrijtuigenverzekering op etias.be.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 50% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
13: Peren.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
13: Kom, we peren hem.
12: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Joehoe.
15: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
14: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
15: Amai, zalig, merci.
14: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
16: Bepat.
14: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Krevel.
17: Ouder worden heeft zijn voordelen. Vooral voor jou. In oktober acties tot 68% voor onze 68ste verjaardag.
14: Krevel. Leef beter. Ramen, deuren, veranda's?
18: Reinaars Aluminium.
17: Dek jouw extra voordelen op maat tijdens onze actiedagen tot 31 oktober. Vind je vakman op reinaars.be.
19: De Willy 1000.
20: Duizend.
19: Wim Oosterlink. Nummer 96.

0: Rosie, dat gaan de AC/DC. Hola de Rosie op 94 in de lijst. Straks, het is donderdag, dus straks staalhard op de radio met Jasper de Petter. En ik weet niet hoe het gaat klinken, het programma straks. Maar je bent gewaarschuwd, want Jasper heeft iets af te reageren.
1: Absoluut.
0: Wat is er aan de hand?
2: Ik ben eigenlijk al een hele dag aan het wachten op Godot. Of, hoe moet ik het zeggen? De keurder van de elektriciteit bij mij thuis.
0: Ja. Die ging vandaag komen.
2: Die ging langskomen om 9 uur.
0: 9 uur vanmorgen.
2: Dat werd 11 uur.
0: Oei.
2: 11 uur werd 12 uur.
0: Oei.
2: 12 uur werd 12:15. Om dan doorgeschoven te worden tot 5 uur.
0: Nee, 5 uur.
2: Die mens is nog steeds niet geweest.
0: Nee.
2: Oké?
0: Okay? Nee. Meent je dat?
2: Zeker. Dat is, mijn huis is al bemand geweest door 3 personen ondertussen.
0: Ah ja.
2: In mijn afwezigheid.
0: Ah ja, mensen hebben zijn speciaal bij jou thuis gebleven.
2: Ja.
0: Om die mens binnen te laten.
2: Ja. Shout-out naar mijn baby. Die is vroeger gestopt op haar werk.
0: Je baby.
2: Ja. Mijn baby mama. Mijn baby doll.
0: Shout-out je baby. Ja. Oh my god, dat is waar. Dus je staat min of meer op springen.
2: Ik sta op hete kolen.
0: Op hete kolen. Ja. Oké, ik durf niet denken wat dat betekent voor staalhard straks vanaf 7 uur.
2: Extra kwaad.
0: Jasper, veel plezier. Tot straks. Joh.
3: Willy. Nummer 93.

0: 92 in de Willy, 1000 in de top 100 zitten we de Red Hot Chili Peppers. En Give It Away, zometeen 91. Dat zijn Hollanders, zeg.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
3: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met nog...
5: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
8: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met 15% korting op Belgische conferenceperen en Jonagoldappelen, win je thuis.
9: Mmm, peren.
8: En met het geld dat je uitspaart, kun je een weekendje weg.
9: Kom, we peren hem.
8: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
10: Dit is de Willy 1000. Nummer 91.

0: Noorderburen op 91. Golden Earring in de Willy 1000 met Radar Love.
1: De Willy 1000.
2: Overzicht.
0: Voor we naar 90 gaan, even kijken wat we achter de rug hebben. Op 100, Basket Case, Green Day. The Beatles, While My Guitar Gently Weeps, stond op 99.
3: Du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt.
0: 98, Du hast Rammstein. Grote verrassing op 97. 2 jaar oud is deze plaat uit 2024. Fontaines DC met Starburster. 96, Led Zeppelin, Whole Lotta Love.

Arctic Monkeys. Dat is een beetje mis. Sorry, dat klopt helemaal niet. Sorry, helemaal mis. Journey. Dit staat op 95 met Don't Stop Believing. 94, Hola de Rosie. AC/DC. De Scabs op 93. De Peppers op 92. En Radar Love van Golden Earring op 91. Ja, ja, de vissen. We zwemmen vrolijk rond tijdens dit nummer. Ik kan er vandaag nog 3 draaien. Annelies doet morgen het vervolg vanaf 10 uur. De finale dag van de Willy 1000. Hier is 90.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Een goeie avond. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen. Dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. De eerste dag van het assiseproces over de dood van kleuter Dien zit erop. Dave de Kok pleitte er schuldig aan doodslag, maar niet aan ontvoering. Voor de start van het proces hadden de advocaten van de Kok daar ook al naar verwezen.
3: Dat is ons inziens een zeer juiste kwalificatie. Hij begrijpt wat hij heeft aangericht, de schade die hij heeft teweeggebracht.
4: Hij gaat zeker antwoorden op de vragen. Hij is daar ook zich van bewust en hij zal zeker meewerken.
2: De Kok pleit ook schuldig aan het bezit van beelden van seksueel kindermisbruik. Zijn ex gaat voor de vrijspraak. Morgen worden ze allebei verhoord en komt de politie aan het woord over het onderzoek. En op het assiseproces over de moord op barones Mimi Ulles weigert het Hof om zich terug te trekken. De advocaat van verdachte Nicola Ulles had een wrakingsverzoek ingediend omdat hij vindt dat het Hof fouten maakte toen de jury besliste dat Nicola schuldig is aan moord met voorbedachte raden. Doordat het Hof blijft zitten, is het nu aan cassatie om te beslissen wat er moet gebeuren. Het proces ligt sowieso stil tot 4 november. In Nederland is opnieuw een dode gevallen door het Westnijlvirus. Er doken ook 3 nieuwe besmettingen op. In totaal vielen er in Nederland al 10 doden door het Westnijlvirus, vooral oudere mensen met andere aandoeningen. Bij ons in Vlaanderen zijn er 13 gevallen gemeld, waarvan er 3 bevestigd zijn. Niemand is in levensgevaar. En 2 nieuwe Belgische records voor Roos van Otterdijk op de wereldbeker korte baanzwemmen in Oezbekistan. Eerst tikte ze in de finale van de 50 meter rugslag aan na 26 seconden en 31 honderdste. Dat is 12 honderdste sneller dan haar vorige record. En even later verbeterde ze ook haar eigen record op de 100 meter wisselslag, ook met 12 honderdste. Op beide afstanden pakte van Otterdijk zilver. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij opnieuw zo'n 15 graden.
1: Music matters.
0: Staalhart, Jasper de Petter.
5: De bladeren vallen van de bomen en de wind waait als een beest. Staalharde herfst, baby.

0: Willy. Onverwoestbaar. En die ultimate sin, dat was voornamelijk toch wel het ultieme visitekaartje voor gitarist Jake E. Lee. Oktober is dan weer onherroepelijk de maand van Typo Negative. De tristesse van het verval die zit zo hard in het DNA van de band.
1: In her place, 100 candles burning.
0: Hier zijn ze met Love You To Death.
1: A salty sweat drips from her.

Bart zegt het misschien nog het beste. The Green Man had wel veel gevoel voor dramatiek. En dat had hij ook, Peter Steele. Mannen, we gaan met de deur in huis vallen. Want ik heb het metalnieuws van de week voor jullie mee. Ik hou het nog even spannend. Maar het metalnieuws van de week is dat Quiet Riot. Je kent ze wel, legendarische heavy metal band uit Amerika. Die zijn terug samen. Quiet Riot had als eerste heavy metal band ooit een nummer 1 op Billboard. En nu zijn ze terug samen en op hun drumtroon zit Johnny Kelly, de drummer van, jawel, Typo Negative. En verder nodig ik jullie vooral uit om naar de bootleg video's van hun eerste show te gaan kijken. Want ze hebben een piepjonge zanger mee. John Torra heet hij. En hij klinkt als Dennis DeBro, de klassieke zanger van Quiet Riot. Maar hij ziet eruit als een jonge Jack Black. Je kijkt er sowieso met een gigantisch grote glimlach naar. Het is zeker super aanstekelijk. Hier alvast upper classic Bang Your Head Quiet Riot. En je mag dus headbangen, waar je ook bent. Let's go.

Knives met Vermillion. De Britse Storm uit Bristol komt met een tweede plaat. Ze heet Nothing New Under the Sun. Dat is een bescheiden titel, maar een mega single. Nu we toch over jonge opkomende bands bezig zijn, goed nieuws uit Kamp Nome. Want de Belgen hebben net een gouden plaat te pakken voor hun debuutplaat. Dat is niet niks voor een roedel van drie Belgische kabouters. Hier met Twenzeklas. Goed voor een slordige 4 miljoen luisterbeurten op YouTube. Straf. Megaband. Gnome.

0: witloof, gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar 12 euro.
1: I love the witloof van de Runge Garden.
2: Mannekes!
3: Bompie!
2: Bij Gamma krijgen we 25% korting op alle verf.
3: Wat blief!
2: Bij Gamma krijgen we
4: 25% korting op alle verf?
2: Oh, je weet het al.
3: Ja, ja!
2: Oh, en wat gaan we doen dan?
3: Schilderen natuurlijk!
4: Oh ja, wij zijn niet zot, hè?
2: Nee, nee, zeker niet.
5: Gamma! Bij aankoop van 2 potten verf krijg je met je Gamma Pluskaart tot en met maandag 25% korting op alle verf. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

Down met The Mid, hun gloednieuwe single. En het is heerlijk om Kirk Weinstein en Pepper Keenan, de gitaristen, te zien duelleren met gitaarriffs. Je hoorde het niet verkeerd trouwens, je speaker was niet kapot. Nee, er was links-rechte panning, zoals de Beatles dat vroeger deden. Ik zou zeggen, jongens, make New Orleans riff again. En over riffs gesproken, op dit eigenste moment moet je eigenlijk in de kit zijn, want Anvil en Killer, die zijn daar een lesje classic metal aan het geven. Twee legendarische bands in één legendarisch kot. Wat doe je eigenlijk nog in je luie zetel? Maak dat je in Antwerpen bent. Let's go, hier is Anvil. Met het legendarische Metal on

Killer met Wall of Sound. En over Wall of Sound gesproken, hier is de nieuwe van Pain of Truth. Obliteration, fantastische plaat, ga ze nu checken. Maar de opening track, die breekt al je botten in je lijf als je in die moshpit terechtkomt. Pain of Truth.

0: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: De superplusdeals van Delhaize. Dat is dubbel gewonnen. Want onze maaltijdboxen zijn deze week 1 plus 1 gratis. Dat is dus gewonnen op je budget.
2: En het is snel klaar, dan kan ik je Frans nog opvragen. Hè.
3: Maar alleen nee, mama.
1: Ontdek alle superplusdeals bij Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Wij zijn tevreden over uw werk.
5: Maar?
4: Nee, geen maar.
5: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen? Tridici, dat betekent bij Ici Paris XL jouw beautyfavorieten altijd opvallend laag geprijsd. Shop nu alle Tridici deals op iciparisxl.be of bij je Ici Paris XL. Ici Paris XL. Love to see you shine.
6: Bij Kruidvat maken we goed voor jezelf zorgen betaalbaar voor iedereen. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging 1 plus 1.

Brutus hoort toe. En de mannen en meisjes van Brutus die komen uit hun winterslaap, want ze gaan weer spelen. Ze staan op Copenhell en dat is niet van de poes, zeker niet voor een Belgische band. En ze headlinen Freak Valley in Duitsland, wat dat een van de grootste stoner metal festivals is dat je kan vinden. Heel straffe koek. Ik ben benieuwd op welke Belgische podia ze gaan belanden, maar het gaan vast en zeker geen kleine doetjes zijn. En over België gesproken en Belgische podia gesproken, we gaan naar black metal uit ons Belgeland, want Nairock heeft een gitzwarte en nagelnieuwe single, de Saturnalia Prophecy, wat een tongtwister van een titel, maar dat is dan ook black metal. Hier is Nairock met de Saturnalia Prophecy. Lekker symfonisch. Beetje dreigend. En vooral staalhard.

black metal en België, het komt dan toch nog goed, hè? De mannen van Nyrock met de Saturnalia Prophecy. Fantastisch coole band. En het komt niet alleen goed met België en black metal, maar ook met België en festivals. Want er wordt wel eens gezegd België festivalland en dat is niet gelogen. Ik kijk er dan ook al nu naar uit om het festivalseizoen van volgend jaar in te duiken. De eerste namen die beginnen mondjesmaat binnen te vallen. En zo ook voor het legendarische Headbangers Ballfest in Izegem. Ik mag trouwens een fantastisch coole prijs weggeven. Dus zet u even neer. Haal uw gsm boven. Zet die Willy-app al open. Maar terug naar Headbangers Ball. Al jaar en dag staat dat garant voor topaffiches en uitverkochte edities. Ik denk dan aan vorig jaar. Dan hadden die mannen daar Truck Fighters en Primordial spelen. Ik denk dat het jaar daarvoor, ik ga eens moeten denken, maar het was ook redelijk fantastisch. Paradise Lost en Conjurer en Dune. Fantastisch, fantastisch vette affiche daar op het Headbangers Ball. Het staat altijd garant voor eigenlijk topaffiches. De eerste namen nu zijn ook om van te kwijlen. Satanic Witch, Rotzak, wat misschien wel een van de meest ondergewaardeerde livebands is uit België. En het machtige Rotting Christ. Wij mogen 3 duo-tickets weggeven en dat is niet niks. Want je weet dat de early pre-sale, die is al uitverkocht. Je kan nog altijd pre-sale kaarten kopen, maar die early vogelkaarten die zijn weg. Laat mij in de app weten of jij daarbij wilt zijn. En hier krijg je alvast de headliner van Headbangers Ball, het machtige Rotting Christ met Raven. Edgar Allan Poe op muziek gezet om in de sfeer van de herfst te blijven. Laat mij iets weten in de app en hier krijg je Rotting Christ.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Een goede avond. Een schietpartij in Antwerpen vanavond, niet ver van het Centraal Station. Daarbij zouden volgens sommige media meerdere gewonden zijn gevallen, maar dat is nog niet bevestigd. De politie en de hulpdiensten zijn wel massaal ter plaatse. Code oranje voor droogte blijft van kracht in Vlaanderen, dat heeft de droogtecommissie beslist. September was uitzonderlijk droog en de hoeveelheid regen die er nu valt volstaat niet. Op heel wat plaatsen is het peil in de waterlopen te laag en het grondwater staat op meer dan 8 op de 10 plaatsen laag tot zeer laag voor deze tijd van het jaar. Burgers, bedrijven en overheden krijgen daarom nog altijd de raad om geen water te verspillen. Het UZ Brussel stopt de samenwerking met de bekende arts Gerland van Berlaar. Die blijft nog zeker een maand langer onder elektronisch toezicht in een onderzoek naar voyeurisme. Van Berlaar zou één of meerdere camera's geplaatst hebben in de slaapkamer van zijn ex-vrouw. Het is nog niet duidelijk of hij bekend heeft en of zij het enige slachtoffer is. En buitenlandminister Maxime Prévot wil morgen een oplossing voor de 13 studenten uit Gaza die een beurs kregen om hier te studeren, maar van wie de regering het maar niet eens raakt om hun kinderen weg te halen. Die discussie moet stoppen, zei Prévot in het parlement.
3: Ofwel komen wij hier morgen tot een waardige overeenkomst. Ofwel stel ik voor om een einde te maken aan deze ellendige situatie. Omdat elke week die verstrijkt de studenten verder verwijderd van het voortzetten van hun academische loopbaan.
2: Vooral de MR en N-VA zijn geen voorstander om de studenten te evacueren. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met soms regen bij 15 graden. Willy. Music.

Nergal en zijn bakkies zijn toch wel echt de stoerste mannen in het Black and Death Metal kamp. Over kampen gesproken, roert al even wat in kamp Trivium. Een uurtje geleden hebben ze een nieuwe plaat aangekondigd. Crown in the Grave. Die plaat komt volgende maand al uit, dus dat is bijna een shadow drop. En de band liet net het titelnummer los. En ik moet zeggen, bakkies, ik ben stiekem wel een Trivium connoisseur. En dit is echt, echt, echt het beste werk in jaren. Het doet me denken aan Shogun. Het is een conceptplaat over Japanse horror stories. What more do you want? Let's go, Trivium, Crown in the Grave. Hoppa met die beentjes. Let's go.

nieuwe Trivium. Tot in Fort Bakkies. En ook was er Jericho. Die zijn helemaal terug van weg geweest. True till death.

0: Nuncy is deze maand de belofte van Willy. Ontdek Nuncy live woensdag 28 oktober op de Willy Showcase in de Charlatan in Gent. De belofte van Willy. In samenwerking met Sabam.
1: Proximus presenteert.
2: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
3: Ja.
2: De zaal van de juwelen. Mm-hmm. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
3: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
2: Nee, dat is louche.
1: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

Normaal gezien mag je zo'n classics, dan moet je van afblijven. Maar bij Killswitch Engage is het toch wel echt gelukt om een verse draai te geven aan die iconische song van Ronnie James Dio. In plaats van Blasphemy hebben ze er een klassieker uitgeperst. Maar genoeg over klassiekers, ik ga naar nieuwe muziek. Ik heb mijn ontdekking van de week mee. Hippie Dead Cult. Denk stoner, denk new wave of British heavy metal. Schiet er een stevige scheut occulte daadkracht bij. En je krijgt een heerlijk smerig stinkende mengelmoes van extreme metalen. Je kan deze band trouwens volgende week nog gaan meepikken op Desertfest Liège op 18 oktober. Ik ben alvast verkocht. Hier is Grit, Blood en Bone. En ga zeker naar de videoclip kijken, want het is een lust voor oor en oog. Hier is Hippie Dead Cult.

0: Ja, mannen. Het gaat enorm hard voor de Zeelandse jongens van Inherited. Je hoorde ze hier net met Wasted Space. En hun nieuwe single is dan ook de Metal Hammer Track of the Week in de UK. En dat is niet niks. De mannen openen ook zowat elke Nederlandse show van Fleddy Melkely. Dus ga zeker Inherited checken, want het is misschien wel de hoop voor hardcore in Nederland. En ons eigenste Fleddy Melkely neemt ze dus mee op tour. En zij zijn dan weer in zee gegaan met comedy giant Alex Agnew. Amai, de tongtwister. Ik veronderstel dat we nu Alex zijn naam wel al kunnen uitspreken, maar blijkbaar toch niet. Hij begint vanavond aan zijn 25-jarige jubilee in het vak Place to Be is waar dan ook anders als het Sportpaleis, hè? Of de Afwasdoom, zoals we nu zeggen. Maar hij doet ook mee op Fleddy Melkely, hun nieuwe single Complot Pinker Part 2. Hier zijn de jongens United en sterk.
1: Tien jaar geleden deed Fleddy Melkely een aanklacht tegen mensen die nooit hun knipperlichten gebruiken. Zonder het door te hebben, kaarten ze een wereldwijd probleem open en bloot aan. Er is sindsdien nog niet veel veranderd. Tijdens een uitgebreid wetenschappelijk onderzoek vond men recent een nieuw en opmerkelijk verband tussen BMW-rijders en wielertoeristen.

Sorry Alex, maar ik heb ook een carbonen fiets gehad. Die is jammer genoeg gejat. Jongens, jullie wouden heel, heel graag naar Headbangers Ball. Die tickets waren super snel weg. Ik heb nog nooit zoveel respons op tickets gehad. Ik kon er zeker 50 kiezen. Maar ik heb nog tickets weg te geven. Namelijk voor Garage Rockt. Dat is vrijdag 16 oktober en zaterdag 17 oktober. Vrijdag krijg je het beste death metal en Black and Dead op je bord. Je hebt er Carry On, Verwilderd, Mork, Dead Congregation, helemaal uit Griekenland. En de volgende dag heb je dan mainstream metal. Je hebt Fleddy Mulcahy, Hideous, Wijf, DJ Natasha Lett komt er echt een klets op geven. En je hebt ook de debuutperformance van Nothing Really Ends, een nieuwe hardcore band uit Halle waar ik heel, heel erg benieuwd naar ben. Omdat er wel wat leden spelen die vroeger het mooie weer hebben gemaakt bij Valley. En dat was echt een topband. Wil je daar graag bij zijn? Ik heb 2 combi's weg te geven. Laat me weten in de app of je erbij wilt zijn. En ik maak jou misschien gelukkig. En nu gaan we dansen met Rob Zombie Super Beast. Ga met die banaan. Extra viezig.

onverwoestbaar. De Rob Zombie. Ik ben altijd op zoek naar nieuw talent. Ik geniet enorm hard van jonge gasten die muziek maken. Ik geniet er nog harder van als het metal is. En ik geniet er nog het hardst van als ze trash metal spelen. En piepjong, talentvol, ramvol brani en trash metal as fuck, dat is Seditious. Belgische trashers met de gemiddelde leeftijd van, ik schat, ongeveer 17. En laat je je niet beetnemen door de jeugdige leeftijd van de mannen en vrouw. Want je krijgt spreekwoordelijk veel waar voor je spreekwoordelijke geld bij deze band. Jij krijgt uitstekende riffs die mij doet denken aan Megadeth ten tijde van Countdown to Extinction. Je krijgt een kraaknette productie van Martin Furia van Destruction. Die zijn zo net aangekondigd voor Antwerpen Metal Fest, zag ik, samen met Bokassa. Wat een vette line-up is dat nu al. En je krijgt de brani van een jonge band dat alleen een jonge band dat kan hebben. Hier zijn ze met Get What You Deserve, hun eerste single. Hier is Seditious. Ze brengen hem volgende week uit in Beveren, dacht ik. Ik ga even checken waar dat die mannen hun single uitbrengen. Boodschap van algemeen nut. In het ogenblik in Beveren komen ze live spelen. Maar hier krijgt ze nu al op de radio. Hier is Seditious met Get What You Deserve. En je voelt meteen die classic 90s Megadeth vibe. Heerlijk. De kip.

Promethean met Chaos. Belgische black en roll van het hoogste schavot. Met ervaren rotten in het vak die hun strepen al verdiend hebben bij Liar en Turisas. En als je een mail krijgt van Mathieu van Amara die zegt ik vind dit echt goed, moet je draaien. Ja, dan weet je wat je moet doen. Dan moet je dat gewoon draaien. Volgende week spelen de mannen De Verlichte Geest in Kortrijk naar de Chocodijzen. En dat doen ze met Beest. Beest is een fantastisch, epische, Zweedse melodic death metal band. Death metal band. We gaan vooral kijken. We gaan eruit met Cult of Luna. Met The Rift. Massief lange single van een nieuwe plaat. Gaan ze ook toeren. Komen naar Trix. Daar ben jij bij, daar ben ik bij. En gaan we samen staalhard. Bakkies, het was weer fantastisch gezellig. Ik zie jullie volgende week graag weer voor een 3 uur lang durende death metal special met No Clean Singing. En de mannen van Carnation, die nemen hun plaat mee en die komen die voorstellen. Misschien luisteren we ze wel integraal. Misschien vergelijken we Florida death metal met Zweedse death metal. We zien wel, maar het wordt gezellig. Ciao, ciao. Hier is Cult of Luna. The Rift.

0: kijk. Als je het mij vraagt, doe mij maar Beemster. Oud, jong, maakt mij allemaal niet uit. Die smaakvent, dat is top, hè? Ongezien. En bij mij, daar gaan we niet flauw over doen, draait alles om smaak. Al de rest is bijzaak. En die Beemster smaak, zo puur natuur, die vind je nergens anders. Ik zweer het je.
1: Beemster kaas.
2: Lekker, echt lekker.
3: Yo, ik ben Adil Alerbi. En je kent me misschien van de Larger Than Life Batzer films.
4: Batzers van life!
3: Maar wist je dat die crazy achtervolgingen, drugsbendes, overvallen en computerhacks eigenlijk real life waren? En trust me, in het echt was het soms nog zotter dan in onze films. Daarom heeft true crime expert Joris van der Raa de realiteit achter die cases onderzocht in een nieuwe docureeks. Geen cinema shit, maar real life shit. Check de docureeks Real Life Batzers, exclusief met VTM Go+.
2: Lekker! Echt lekker!
5: Willy.
6: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 9 uur.
7: Een goede avond. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een vechtpartij in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
8: Een ploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier in Antwerpen-Noord kon meteen ook 3 verdachten arresteren die een naastgelegen pand waren binnengedrongen. In het naastgelegen pand hebben ze dan 3 gewonde mannen aangetroffen die in levensgevaar zijn afgevoerd naar het ziekenhuis. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te doen. We hebben ook een vuurwapen in beslag genomen.
7: Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Politie en gerecht onderzoeken het incident nog. Er zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op een man van 41 in Menen in West-Vlaanderen. De politie vond zijn lichaam vorige week in de koffer van een auto. De man was toen al 10 dagen vermist. De 2 verdachten zijn een Egyptisch koppel, een vrouw van 49 en een man van 68. Ze zitten in de cel en verschijnen binnenkort voor de raadkamer. Er dreigen minstens 125 jobs te verdwijnen bij metaalbedrijf Team Industries in Roeselare in West-Vlaanderen. De directie wil volgende week het faillissement aanvragen. Dat is gezegd op een extra ondernemingsraad. De vakbonden reageren geschokt en hopen toch nog op een overnemer. En de huiszoekingen bij de gewezen Britse prins Andrew waren onrechtmatig. Dat heeft de politie nu ook toegegeven nadat de rechter ze al nietig verklaarde. Die huiszoekingen gebeurden in februari. Andrew werkte vroeger als handelsvertegenwoordiger en zou informatie doorgegeven hebben aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Maar dat blijft hij ontkennen. Vanavond en vannacht opklaringen en plaatselijke buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
5: Really?

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. In Antwerpen zijn 3 mensen in levensgevaar na een schietpartij. Die volgde na een gevecht in een Airbnb. Je hoort Kim Bastiaans van de politie.
3: Een politieploeg die belast was met het verhoogd toezicht hier, was op minder dan 1 minuut ter plaatse en kon onmiddellijk 3 mannen arresteren die een naastgelegen woning waren binnengedrongen. In de Airbnb troffen zij dan 3 gewonde mannen aan die in levensgevaar naar het ziekenhuis werden afgevoerd. Het gerechtelijk lab komt ter plaatse om een sporenonderzoek te voeren en wij voeren een onderzoek naar de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan.
2: De politie nam ook al een vuurwapen in beslag. Zowel slachtoffers als verdachten zijn 20ers, allemaal mannen. Op het assiseproces over de dood van de kleine Dien worden morgen de 2 verdachten verhoord. Zijn oppas Dave de Kok en zijn ex-vriendin Romy. De advocaten van de Kok pleiten als schuldig aan doodslag op Dien, maar niet voor ontvoering. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes schat in.
4: Het is duidelijk waar de verdediging naartoe wil gaan. Dave de Kok heeft in die laatste momenten nadat hij vertrokken is toch nog gezorgd voor Dien. Ze gaan aanhalen dat hij nog naar een frituur is gegaan, dat hij nog speelgoed voor hem gekocht heeft, dat hij nog langs de ouders van Romy is gereden om hem daar af te zetten. En daar is het dan misgelopen.
2: Romy gaat voor de vrijspraak. Morgen namiddag zal ook de politie getuigen over het onderzoek. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor een van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader Abdesalem Lassouette. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. De Franse astronaute Sophie Adenau is terug op aarde na een recordverblijf in de ruimte. Ze zat daar meer dan 237 dagen. Nooit eerder bleef een Europese astronaut zo lang aan één stuk in de ruimte. Tijdens die missie voerde ze daar 3 wandelingen uit. Adenau studeerde 4 jaar geleden af bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA, samen met onze landgenoot Raphaël Liégeois. Ten vroegste volgend jaar mag hij de ruimte in. De Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manhart.
5: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
2: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden. Het weekend wordt vrij zonnig en meestal droog bij 15 graden.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. Er zal morgen veel hinder zijn door de nationale vakbondsactie. De christelijke en de socialistische vakbonden betogen tegen de besparingen van de regering De Wever. Dat zal je vooral bij het openbaar vervoer voelen. 4 op de 10 bussen van de lijn rijden niet uit. En op de luchthaven in Zaventem schrappen ze zo'n 140 vluchten. De treinen die rijden wel normaal om betogers in Brussel te krijgen. Sommige scholen van het gemeenschapsonderwijs blijven mogelijk ook dicht. En er kan ook hinder zijn in bibliotheken en bij de vuilnisophaling bijvoorbeeld. Het parket eist celstraffen tegen 3 verdachten in het onderzoek naar de aanslag van 3 jaar geleden in Brussel, waarbij 2 Zweedse voetbalsupporters doodgeschoten werden. Voor 1 van hen eist het parket 3 jaar cel, omdat hij de wapens leverde aan de dader, Abdesalem Lassouet. Die werd kort na de schietpartij doodgeschoten door de politie. Voor 2 andere verdachten eist het parket 2 en 1 jaar cel. Uitspraak over een goede maand. En de Belgische voetbalbond zal Gianni Infantino niet steunen als er in maart volgend jaar een nieuwe FIFA-voorzitter gekozen wordt. Dat zegt CEO Vincent Manaert.
3: Ik zal daar misschien heel duidelijk over zijn. Wij steunen Infantino niet. En wij willen ook dat er een grondige hervorming komt van de huidige werking van FIFA.
2: Ook andere landen zoals Zwitserland en Frankrijk gaven al aan dat ze Infantino niet zullen steunen. Die ligt al een tijdje onder vuur, onder meer omdat hij het WK voetbal wou verkopen. Infantino trekt intussen de wereld rond om stemmen te ronselen. Vannacht opklaringen en lokale buien, minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Er komen nieuwe gesprekken tussen Oekraïne en de VS over de oorlog met Rusland. Dat heeft president Zelensky gezegd. Oekraïnse onderhandelaars praten morgen en overmorgen in de VS met de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff. Zelensky verwacht ook een Europese delegatie. Het wordt morgen een belangrijke dag voor de federale begroting. Het overleg zit muurvast. En premier De Wever waarschuwde de regeringspartijen vanmiddag in het parlement opnieuw dat dat niet te lang meer mag duren. En dat er een akkoord moet komen over een reeks besparingen. Politiek journalist Karel Latré blikt vooruit.
3: Eerst nog een paar afzonderlijke gesprekken met ministers. 1-op-1 is dat dan. En dan kijken of er een nieuw voorstel van de premier komt. Of moeten ze dan nadenken? Heeft het wel zin om samen te komen in het weekend? Er was gevraagd om 48 uur beschikbaar te zijn, maar als het morgen nog altijd die stilstand is, heeft dat dan wel zin? Dat is een vraag die hier hoort in de wedstrijd.
2: Deadline voor een akkoord is dinsdag, want dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn State of the Union. De douane heeft opnieuw een illegale sigarettenfabriek ontdekt in ons land, deze keer in Wevelgem in West-Vlaanderen. De douane heeft er nu al 13 opgerold dit jaar en dat is een record. Ze onderschepte in totaal bijna 189 miljoen sigaretten, goed voor meer dan 87 miljoen euro aan ontdoken belastingen. En Frankrijk gaat 3000 extra leerkrachten inzetten in de middelbare scholen. Dat heeft de regering aangekondigd als reactie op de massale scholierenprotesten van de voorbije dagen. Het gaat om mensen die nu niet voor de klas staan. Zij worden naar de scholen gestuurd waar dat het meest nodig is. En het weer nog. Vannacht opklaringen en lokale buien. Minima rond 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met soms regen en 15 graden.
1: Music matters.